0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

fucking Ajax.

0: punt uit het Limburgse nieuws. Minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog te makkelijk alcohol kopen, blijkt uit controles van diverse gemeentes. De koninklijke troon is sinds gisteren voor het eerst te zien in Roermond. En Q-kostpatiënten eisen na bijna 20 jaar erkenning en excuses.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
3: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
2: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
4: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk, omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
2: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden.
5: Er is alleen maar extra verkeersinformatie. Heeft natuurlijk te maken met de A2, waar van allerlei werkzaamheden aan zijn. Zeker al vanaf gisteren. Voor de eerste avond 9 uur is het dicht. De weg tussen Sint-Joost en Roosteren. En vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg in beide richtingen volledig dicht bij de knooppunt het Vonderen en Kerenzijde. Afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Via een liveblog op lnnieuws.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen. Er zijn wat extra drukke plekken op dit moment. Dat is de N276, de hoogte van Echt. En de omleidingsroute over België. Daar is het ook wat drukker, de hoogte van Kessenig.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
7: Soms heb je een plek nodig die je even laat ademen. Waar schoonheid, vakmanschap en verhalen je onverwacht raken. Mazeik doet deugd. Ontdek meer op visitmazeik.be.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
8: Nieuwe keuken? Kies voor de persoonlijke aanpak van familiebedrijf Tinnemans Keukens. Plan uw bezoek op tinnemanskeukens.nl.
9: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liebeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liebeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptimmers.nl. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.
13: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Daniels en Schmieds. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
15: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgam zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergam.nl. Zorg begint bij dich.
14: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
16: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relaxfauteuil ter waarde van 1500 euro.

0: is ochtend voor de koffie. Zo, dat is ja, dankjewel. Hey, smaakt goed de koffie, moet ik eerlijk zeggen. Heb ze dakken gedaan, hè?
1: Ja, zeker.
0: De mogen blijven. De eerste punten zien al binnen. Moeten straks de rapport even nog geven. Hè?
1: Dus oh, dan ben ik wel benieuwd.
0: Ja, oh, pas maar op. Is dat geen 10 uur? Voor het 10 uur gaan we wel de mensen in de uitzending horen. Het zien onder andere Jood Heidse. Die ook geen naartoe komen. Moet een beetje omrieden natuurlijk. En even Jood Heidse komt natuurlijk. Oh, Monique Hoofs komt hier langs. Uitgeleend. Ja. Jeffrey van Opperruiver en Peter Naaikens uit Valkenburg. En die gaan spelen de finale van de Relaxvertuig. Te waren van 1500 euro. Dat wordt spannend. Dat gaan we allemaal meemaken, live hier op de radio. En Maarten al gezegd, wat gaan we doen? We gaan negelen. Heb je het al geprobeerd?
2: Ik heb het al geprobeerd, het is niet makkelijk.
0: Nee, dat weet ik.
2: En ik ben toch geen slapjanus of zo?
0: Oh.
2: Nee, denk wel.
0: Maar ik niet.
2: Ja.
0: Nee, ik kreeg hier van alles voor geworpen, dat is niet leuk. Hey, kom maar even door het Kalabeske toe. Ralf, goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen, Ralf.
3: Hey, Kalabassie.
0: Hey, Kalabas.
3: Ja. Feel good Friday.
0: Dat is het.
3: We hebben een dag stom kieken bij de baas. En dan hebben we weer weekend. Ja, druk weekendje voor de boeg.
0: Vertel, wat ga je doen?
3: In de tuin werken.
0: De tuin werken?
3: En dan zondag hebben we weer een pickleball toernooi.
0: Oh, is
3: in Oorsbeek.
0: Alweer, oh.
3: Als ik in de buurt zit, kom eens kieken. Dat is een hartstikke schoon sport. Ja, feel good Friday pleetje. En doe maar Herbert Grunemeyer.
0: Hoe met?
3: Menna. En Pascal.
0: Ja.
3: Nog 10 weken. Ten steeds de kloor.
0: Ja, ja.
3: Links voor. Aan de bar.
0: Ja, dank ik.
3: Jongens. Schoon weekend en radio, hè?
0: Radio, want er is even wat sneeuw vallen, hè? We hebben wat eerder vergeten, hè? Van de wintersport natuurlijk, hè? Ja. Dan hoedje we weer van de berg af, hè? Plekken links in de bar, hè? Mag gereserveerd, de vaste kroeg. Dankjewel, Ralf Kessels, Kalabas, zien pletje op de bier zitten. Maar wat komt er
2: nog
0: bij?
2: Nou ja, ik krijg nog René Vroger door. Met alles kan een mens gelukkig maken. Is een tweede stripkaal.
0: Een vers kopje thee, hè?
2: Ja, en Wie Laugens, onze berenman, de bliefde toch proberen met Be My Boogie Boogie Baby van Mr. Walkie Talkie.
0: Mr. Walkie Talkie.
2: En daar is hij toch weer op een vrijdag.
0: Willen.
2: Normaal. Freekie de Vlieger.
0: Freekie de Vlieger.
2: Ja, goedemorgen. Net nu nummer gekregen van Fozzy.
0: Oh.
2: Vandaag moet ik de stum smeren voor de leetjesavond morgen van Opperruiver.
0: Dat deed mij?
2: Ja, dicht niet.
0: Nou, ik was gevraagd. Oh, eerst kan ik eerlijk toegeven om het te presenteren. Maar ik heb dicht verteld dat ik al gedangers had morgen. Dus ik heb gedangers. Dus anders had ik toch gestoond morgen.
2: Oh,
0: okay. Ja, dat geeft er niet weer.
2: Toch wilde er een stukje van de Vrijbuiters.
0: Nou, dat heb ik niet.
2: Die
0: ja, we gaan even een keer voor je, maar we kennen wagen door speciaal voor al die vrachtwagenchauffeurs. En dat is dit.

dat we straks gaan weggeven. En een relax voor thuis, de waarde van 1500 euro. Ik zit net Patrick Maas, ook ben ik hem. Schurzenegger, die super highway crew. Kom een stripje bijzetten en langzaam de balans opmaken. Maar eerst Genesis, I Can Dance, door EPL1.

0: dicht tussen Sint-Joost en Roosteren in de zuidelijke richting. En vanaf vanavond om 9 uur gaat de snelweg in beide richtingen volledig dicht. Is de knooppunt het Vonderecht en keerzijde bij Urmond. Afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. En via liveblog op l1nieuws.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen. Op dit moment al behoorlijk druk het weer. Het A73 Le Pont, de hoogte van de afsluiting bij het Vonderen. Want er begint eerder een zicht door de weegstukken. Ook de N276, de hoogte van Echt, is het drukker dan normaal op dit moment. En de omleidingsroute over België vanaf Toorn richting Kessenich. Dat is de N273. Ook die loopt op dit moment behoorlijk vol. Dus waardig op de hoogte, hier bij L1. Claire is vandaag bij ons. Maar Claire, hebben we ook een appje voor jou zo meteen? Moeten we even behandelen, Maarten?
1: Oh,
0: ja. Claire, we hebben al met Dominique is. Eerst kijk, Burgs, waardig op de deel. We zijn bezig met de vogelen. En zo meteen de oplossing om eens kijken welke plaat de meeste stemmen aan deze ochtend.

0: Bovenop op de berg, daar zit er Mozes, zijn ze altijd, hè? 4 voor half 8 gewoon, dit is LM met de ochtendshow. Op deze dag zijn we bezig met het zoeken van een lekkere plaat. En met dit te maken met de volgende.
1: Loten we nu net een appje binnenkrijgen, Martin? Van de moeder van Claire, die we vandaag bij ons hier een beetje stage lopen, om het zo maar even te nummen, hè? En die zegt, hi, op de valreep nog een Freaky Friday-nummer voor de mama van Claire.
2: Friday?
1: Ja, want Claire is in Bjurg, dat klopt. Clouseau met de tegenpartij.
2: De tegenpartij?
1: Ja, ik ken alleen maar van
2: Kouten Jacob en de Bier.
1: Ja. Want, zegt mam, toen Claire klein was, zong ze altijd heel hard. Zet je moeder opzij, in plaats van zet je moeder opzij. Claire, weet ze dat nog?
3: Ja, dat kunnen we nog wel heel goed herinneren, ja.
1: Waar zit het ergens in de liedje? Ja. Vooraan of achteraan?
3: Oeh, dat is wel jullie goede
2: vraag. Waarom zet je moeder opzij?
1: Ja, ik heb het
2: vraag, ik ben er af.
1: Dit is de tegenpartij, hè?
3: Ja,
1: dit is hem, hè? Ja.
3: Ja, dan ging ik helemaal los.
1: Ging ze los? Ja, echt hoor. Dat was zeg je, dan ging je in huizen. Dat is wel een stevig nummer dit, hè. Ik snap het allemaal wel, maar... Kom we niet door, want we zijn bezig met de volgloeier.
2: Ja.
1: Er moet natuurlijk één plaat goed kiezen, want sinds hebben we nog een appje binnenkregen. Och, ja. André van Maas, de telefoon gepakt.
2: Slecht nieuws van André. Mijn telefoon is stuk. Vandaag even geen weerwaarneming.
1: Ach jee.
4: De volgloeier.
1: Komen we wel kregen wat de meisje stem heeft gekregen.
2: Ik kan toch wel appen, denk ik dan.
1: Appen, joh. Ja. Dan kan toch gewoon het inspreken dan. Dat moeten we even inspreken. Ja, over André even inspreken. De volgende uur vandaag is geboren. Maarten Hedden is straks aan een klein stukje gezongen over het verse kopje thee. Geen vragen met alles kellemans gelukkig maken hier bij L1. Dank voor het stemmen. Deze keer op de Liesterby.

Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.

0: haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten. Met zo'n soort
2: chocolade. Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
3: Houd misdaad uit je buurt.
2: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
1: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Volido.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
11: Doei! Doei.

Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Later Limmerse nieuws van 7:30 met Maarten.
2: De A2 tussen knooppunt het Vonderen en Keresheide gaat vanavond volledig dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding. Sinds gisteravond is de rijrichting naar Maastricht al gedeeltelijk afgesloten. Of dat nu al tot verkeersproblemen zo leidt, dat hoor je zo meteen in de verkeersinformatie. Tijdens de afsluiting worden onder meer bruggen gesloopt en nieuwe weggedeelten aangelegd. Maandagochtend om 5:00 moet de snelweg weer opengaan. De huizenprijzen in Noord-Limburg zijn het afgelopen jaar met bijna 7% gestegen. Daarmee behoort de regio tot de grootste stijgers van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Ook het aantal verkochte woningen nam flink toe met ruim 19%. Dat is de grootste stijging van Nederland. Een huis in Noord-Limburg kost nu gemiddeld ruim €453.000. Minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog altijd relatief eenvoudig alcohol kopen. Uit controles in 16 gemeenten blijkt dat bijna 60% van de aankooppogingen alcohol werd verkocht aan 16- en 17-jarigen. Vooral bij cafetaria, sportkantines en in de horeca gaat het vaak mis. Supermarkten controleren het beste. Wel is de naleving van de leeftijdsgrens de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. De koninklijke troon is vanaf nu te bewonderen in het Kuipershuis in Roermond. De troon werd in 1904 gemaakt in het atelier van architect Pierre Kuipers op de plek waar nu het museum staat. Het is voor het eerst dat het Rijk de troon uitleent. En dat doet ook wat met burgemeester Hoogtanders van Roermond.
3: Het is een ceremonieel object, maar het staat ook echt symbool voor onze democratie en voor onze monarchie. En als dat dan in één keer zo binnen staat in Roermond, ja, dat voel je. Ja, dat is kippenvel.
2: Museum hoopt met de tentoonstelling zo'n 15.000 bezoekers te trekken. De droom blijft tot juni volgend jaar in Roermond. Het weer in Limburg. Vandaag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanmiddag zijn er ook langere droge perioden. Wordt maximaal zo'n 15 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond trekken er opnieuw buien over onze provincie.
1: Dan zijn we gaan kijken naar de problemen op dit moment op de A2... die al sinds gisteravond dicht is tussen Sint-Joost en Roosteren, dus een zuidelijke richting. De A73 loopt er behoorlijk vol, ter hoogte van die afsluiting bij het Vonderen. De A2 in zuidelijke richting is dus dicht. Hou alles in de gaten via ons liveblog op lnnieuws.nl. Er zijn alle ontwikkelingen te volgen. Dan de N276, ter hoogte van Echt is het ook drukker dan normaal op dit moment. De omleiding is goed over België, dus van Toorn richting Kerstenicht. Dat is de N273, is het ook drukker. En ook vanuit Maaseik richting Stijn drukker dan normaal.
4: Liefde voor Limburg, dit is L1. Dit is L1. De L1.

0: de meeste tijd uit de fauteuil. De relax fauteuil. Terwijl van 15e model gaat vandaag goed hij mee alleen. Straks gaan we de finalisten de hoedstelling holen. Maar nog somber met homebreaker. Eerst doet hij vug.
1: L1 Media Overzicht.
0: De Tweede Kamer wil dat er zondag voor het eerst een regenbloedvlag wordt gehezen bij de Tweede Kamergebouw in Den Haag tijdens Coming Out Day. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat het terughoudend moet met het hijsen van andere vlaggen om moet worden gegaan.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: En dat sloeg bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in de verkeerde keelgat. Zij dienden daarna een motie in waarover nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was de meerderheid toch voor het hijsen van de vlag.
3: En gisteravond zijn de televisieringen uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse tv-prijzen. De Gouden Televizier voor beste programma ging naar De Bondgenoten. Dat is een reality-serie op SBS6 waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. De presentator, Jan Versteeg, wilde in zijn speech één groep mensen vooral bedanken.
4: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's. Wetende dat het hele land een mening over je gaat hebben. Positief of negatief. En dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
0: En de komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolleerlingen in het hele land opgemeten. Het is de actie van het Oogfonds om steeds meer kinderen bijziend te zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt. En dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
5: Raar. Ik zag wat. Ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
6: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen. Want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
0: Het Oogfonds gaf verder uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijken, kijk je 20 seconden in de verte. Ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
3: De gemeenteraad van Terneuzen in Zeeland heeft na een urenlang debat voor een asielzoekerscentrum gestemd. De vorige raad was er nog op tegen en daardoor stapte de burgemeester toen zelfs op. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de veiligheid te verbeteren en dat werd nipt aangenomen. Het was een pittige avond voor de verantwoordelijk wethouder.
7: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen. En zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
3: Ja, Terneuzen gaat nu maximaal 200 mensen opvangen.
0: Vrijdag vandaag, het is de 9e van oktober. We zijn bezig met de afsluiting van de A2. Er wordt flink aan gewerkt. De zuidelijke richting is hier op dit moment dicht. Vanaf het Vonderen houden rekening mee. Maar wat gaat er nog meer gebeuren? De Russische president Poetin ontmoet in Turkmenistan zijn Iraanse ambtgenoot Moussaan Perkistan. Max Verstappen begint 1 week na zijn eerste overwinning in de Formule 1 seizoen naar de Grote Prijs van Singapore. En het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt bekend hoeveel de landelijke inzamelactie van vuurwerk in totaal heeft opgeleverd. Zien we gans biergebrood in de Ellen Ochtend Show. Hier Pascal en Maarten. En zometeen gaan we even naar boete kijken wat betreft de weerwaarnemingen. Eerst

0: Ik ben benieuwd waar we de knoog vandaag gehoord hebben in deze tijd. De knoog. De nummers in de knoog.
1: Knoog?
0: In de knoog, waar we straks op gaan negelen.
1: Oh.
0: De? Ja, de.
1: Ik heb al geprobeerd.
0: En?
1: Het is een helle knoog.
0: Een helle knoog?
1: Ja.
0: Oeh.
1: Net is luiven.
0: Dan gaan we er door hebben.
1: Degelen kriest het bier niet in. Dat moet echt flink gehout weer.
0: Nou, laat kleren ze een nagel erin houden dan.
1: Ja, dom.
0: Nel, pak een nagel in kleren en dan geest alvast even testen of de nagel erin gaat.
1: Ja, en dan wil het goed horen, hè?
0: Ja. Maar... Oh, stop! Ja, het geeft. Is het krom of...
1: Nee,
0: het
1: is nog niet krom.
0: Maar het geeft goed kleren.
1: Ja.
0: Oh, dat geeft gans goed. Nou, super. Dus de linker ook een nieptang, trek hem maar wat goed.
1: Ja. Als het leuk.
0: Dat is goed, hè. Dus dat zit goed. Het is een goed geertje geduurd of zo. Ik weet het niet. Goed
1: trekken, dat werd een probleem, denk ik, hoor. dat gaat niet al te makkelijk.
0: Maar goed, wat ook niet allemaal te makkelijk gewoon. Wat ook niet altijd te makkelijk is, is om een weerwaarneming bij ons binnen te laten krijgen. Want ja, de Mosval gaat filmen, waar gaat op te zien is. Want het is alweer wat duister in de provincie.
1: Het is ramduister, ik kan het wel zeggen. Wim, heel vroeg waar vandaag.
0: Ja.
1: Dat was Peter Meijer.
0: Peter Meijer?
1: Ja, dat is normaal later. En dan is er ook in de buurt van Venlo.
0: Venlo, joh.
1: Nu niet.
0: Niet?
1: Het in een cursus boete de provincie.
0: Ach.
1: Het moest ook heel vroeg vertrekken.
0: Hm?
1: En daar waar? Nou ja, dat zegt hij zelf.
2: Oh. Goedemorgen, Maarten Pascal en luisteraars Erin Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Maasbracht bij de Vlaggenmast. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend. Een graadje of 7, 8. Maar door de wind voelt het echt al koud aan. De wind is uit zuid-zuidwestelijke richting.
0: Oh, wat een wind.
2: Nou, een kraan hier. De temperatuur vandaag zal een graadje op 13 zijn. En door de wind en de regenbuien die er vandaag zullen zijn, voelt het echt wel kouder aan. Maar ja, geniet er toch van. Voor de rest, maak er een mooi weekend van. De groetjes. En tot maandag.
0: Radio.
1: Echt wel duurste daar bij de haven van Maasbracht.
0: Want daar zit het, hè? Daar was het wel net of tussen een orkaan om de oren kreeg, hè?
1: Oh, niet te geloven.
0: Maar goed.
1: Ik ben benieuwd, want op het dak waait het altijd heller als... Ja, beneden, zeg maar.
0: Ben benieuwd.
1: Als Onger. En Helmut Weiss, ja, destijds natuurlijk wel op het dak.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming Boekverdijk Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we bijna een kapietje van gisteren. Het is behoorlijk donker en we hebben te maken met half tot zwaar behoorlijk weer.
1: Oeh.
3: Verder heeft het zojuist ook even nog geregend. Aan de horizon zien we nog een beetje die rode gloed verschijnen. En verder is het toch behoorlijk donker, moet ik zeggen. Vanuit zuidoosten richting het oosten, ja, ook daar zal een lakenpak. Daar zal rond 7:50 de zon een reis beginnen en vanavond op even van 7 uur die reis gaan eindigen. Als we doorschieten van het oosten richting het noorden, ja, ook daar zwaar bewolking en het donker weer goed waarneembaar. We hebben vandaag te maken met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Een heel ander windtype dan gisteren. Het is ook maar 9 graden, maar het voelt veel kouder aan. Gisteren hadden we rond 12, 13 graden rond het tijdstip. Zoals ik zeg, het heeft zojuist geregend. Het belooft vandaag ook niet droog te blijven. Dus ik denk toch in die petparaplu en poncho zeker het hele dag nodig zal zijn.
1: Ja.
3: Verder wens ik jullie een fijne dag, een fijne uitzending en een fijn weekend toe. Radio, hoor.
0: Radio, liep wel een klein beetje een mondlandschap. Helmut, ik denk, hij moet iets meer naar beneden
1: voor. Ja, ik zal Helmut wel even...
0: Maak hem goed, dankjewel.
1: Ik kreeg toch een foto binnen, Pascal?
0: Ja, dat heb ik net al even gehad.
1: Ja, dat is het pontje van Bezel naar Reuver.
0: Nee, van Kessel.
1: Van Kessel naar Reuver, bedoelde, ja. En daar stijgt in een vrachtwagen op.
0: Ja.
1: Maar dat is geen weerfoto.
0: Nee, dat is in een vrachtwagen op zijn 79,7 miljoen. De postcode loterie vrachtwagen. Zal dat dan weer mee in de stoort komen vandaag? Dat is even te vroeg.
1: Alweer?
0: Ja, dat weet ik niet. Mensen beruiven, haai hier even vast, jongens. Want geef eens je gebeuren. Ik ben benieuwd. Ja, eerst maar eens goed kijken naar de weerwaarneming van André van Maris. Goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze vredige morgen noemt de gast ook de weerwaarneming. Het weet op het moment behoorlijk. Er is ook op het moment regen. En het zal wel de ganze dag door gaan nemen met buien. Veel zon zullen we vandaag niet gaan zien. Het is frisjes vanmorgen. En met in de loop van de morgen een graad of 13. En in de loop van de dag, zo mag ik zeggen, zullen we wat moeten doen, denk ik. Ja, en een natte vrijdag. En een nat begin van het weekend. Maar goed, ik wens u in de studio en ik wel een hele fijne dag. Het was een heel fijn weekend. En radio.
0: Radio, dankjewel voor de weerwaarneming. Hebben ze de ganze week gedolven met z'n drieën. Heerlijk om dat te zien. Dat is ook lekker. Een proef.

0: Is er maandag naar de bekken toe gegooid, dit fly gehoord voor de mensen die straks bij ons langskomen. Want dat zijn natuurlijk wel de mensen die even gewoon strijden stralen voor een relax voor thuis, de waarde van 1500 euro. Is gelukt met de fly, jong?
1: Ja, is gelukt en dat hebben ze ook wel nodig, hoor. Oh, als ze zo hel geslagen hebben
0: daar. Man. Ik hoop dat ze op 10 zien, want het is natuurlijk druk het weer in de provincie. We gaan dus zo meteen een deur zich geven. Het allemaal te maken met de werkzaamheden aan de A2 vandaag in zuidelijke richting. En vanavond vanaf 9 uur, dan gaat het allemaal los. Veilig op de uur, de hier bij je lijst. Zo meteen met het weerverkeer. Yeah.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
2: Dit smaakt naar meer.
3: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
5: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
4: Voordeelhaartjes.nl.
6: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
6: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
7: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
12: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog te makkelijk alcohol kopen, blijkt uit controles van diverse gemeentes. De koninklijke troon is sinds gisteren voor het eerst te zien in Roermond. En QCOS-patiënten eisen na bijna 20 jaar erkenning en excuses.
15: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
17: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
16: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassing is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
18: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
16: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden.
19: 3 over 8, L1 met verkeersinformatie. Want de A2 is in zuidelijke richting sinds gisteravond dicht tussen Sint-Joost en Roosterup. Daardoor loopt het behoorlijk vast op sommige plekken. A2 vanaf Weert richting Maasbracht stel op de vol 15 minuten vertraging. De omleidingsroute over België, de Torren richting Kessenik, dat is de N273. Daar is het ook veel drukker dan normaal. Ook vanuit Maaseik richting Stijn doe je er meer dan een kwartier langer over als je weer de A2 op wil. De A73 loopt er ook behoorlijk vol. Voor de Roertunnel, daar sta je ook vast. Want daar gaat het van 2 naar 1 rijbaan. En verderop, de hoogte van de afsluiting bij het Vonderen, is het ook al drukker dan normaal, 15 minuten vertraging. En de laatste, de N276, de hoogte van echt drukker dan normaal op dit moment. Allemaal mensen die de omleidingsroutes volgen. En via een liveblog op l1nieuws.nl zijn alle ontwikkelingen live te volgen.

0: Vincentplant in Venlo.
1: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
2: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
3: Hoe kan dat nou?
2: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
3: Begrijp er niks van.
2: Loop je digitaal
3: vals?
2: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
4: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen. Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
5: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
7: Meneer Heep, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
10: Vrijdag 16 oktober koert de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
9: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
11: Deze week maak je in de L1 Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro. Leave the bullet.

0: beste Benny. Ja, de mensen die hier straks op strijden natuurlijk voor de relax van tijd te halen van 15 euro. 15 euro? 1500 euro? Best wel weer straks zeggen.
1: Dit is de finale voor een relax fauteuil te halen van 1500 euro.
0: Fly is binnen hier bij Pascal en Maarten.
2: Ik heb hem hier.
0: Ja, daar hebben ze de fly. Ik zei tegen Rick, dat is een...
2: Ik vraag hem als een fly metnemen.
0: Ja, welke fly is het?
2: Het is geen riester geworden.
0: Nee, maar krummelen fly was toch...
2: Krummelen fly zit er bij.
0: Oh, gelukkig.
2: En ik denk krummelen fly ook.
0: Krummelen fly, hoor. Dat
3: half
0: lekker.
3: Half is het.
0: Oh, dat is lekker, dat is lekker. De eerste mensen zijn al binnen, is toch Monique goed geleden al. Ja. En de rest komt zo. Ja.

0: straal wat dicht tussen Sint-Joos en Roosteren. Natuurlijk volop je de omleidingsroutes. We heiden op de Huurste. Zo meteen weer een kleine update van het verkeer. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. En ook zeker voor de mensen die vandaag bij ons aanwezig moeten zien. Oh, die eerste hebben zich al gemeld, hè? Die hebben
1: Dus
0: Mink is Monique goed geleden al binnen. Is ook net nog immers binnenkomen. Ja. Ben of Jood heet ze al met de fietsers aangekomen.
1: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Heb ze nog niet gezien? Nou, we hadden het al over de Fly. En volgende week...
2: L1.
3: De week van de Limburgse Fly.
0: Ja. Ik heb er ook weer aan. Elke dag gewoon weer flyen testen. Flyen keuren. We gaan het hebben over de opleidingen. Wie nog steeds met de Limburgse Fly in het algemeen.
1: Elk jaar in oktober, hè?
0: Zeker. Doen we er al jaren op een riedobbedet. En dan komen die flybackers allemaal los toe. En dat is ook volgende week bij de flykeuring. Wordt er echt weer ontzettend veel flyen weer ingezonden. En op vrijdag volgende week, dan hebben we natuurlijk de winnaar van de flykeuring. Zal we natuurlijk weer door Henk Hovel weer opgezocht. En dan stiekem stond ze om het heukske te kieken. Ja. Als ze met de camera naar binnen zeggen ze, is dit de winnaar van de Limburgse Fly? Maak ze dan wel mee volgende week hier bij L1.
1: Nou, de spanning stijgt toch bij dig in de buurt.
0: Wieso?
1: Ik kreeg allemaal foto's binnen.
0: Wieso?
1: Hey, nou, Auger, van dat truck.
0: De mensen.
1: 59,7 miljoen.
0: Ja, Postco Loterij is gisteren gesignaleerd op het veerpontje tussen Bezel en Kessel.
1: Ik kreeg allemaal foto's ervan binnen.
0: Ja, ik kreeg nog wel foto's. Ik zie het, joh. Dus ergens zal toch wel iets groots gaan vallen.
1: Ergens in het woord. Ergens in het woord.
0: Sowieso. Even zweeën naar die kandidaat. Ja, hallo allemaal. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Die mensen, die zitten hier alvast kloor, hè. Die moeten straks allemaal gaan strijden natuurlijk. Claire, daar heb je de 9 kloor liggen voor zometeen.
4: Ja, ik ben er helemaal klaar
0: voor. Ik mag zometeen de 4-9 op een rieke neer gaan zitten. En dan gaan we straks een spel spelen met alle mensen hier in de uitzending. Uiteraard gewoon zo even B-Pro Lotte Pro over de sport van de komend weekend. Want dat is ook ontzettend belangrijk. Door we straks allemaal. Hier bij L1.
2: Liefde.

0: krom geslagen, jong.
1: Nou ja, gehoord ik een country plaat. Ik ben mezelf gewoon even een per besloten. Maar ik heb het met de negel geprobeerd. Best heftig. En die negel in mijn handje, hebt, is in de eerste negel die we vanmorgen hebben uitgetest. Ja, ja. Straks. Ja. Maar goed, ken het helemaal goed. Hebben ze die vanavond die negeltje wel?
0: Dat mogen ik niet zeggen, dat
1: zeg ik al. Even naar verkeer kijken. A2 in zuidelijke richting is sinds gisteravond dicht tussen Joost en Roosteren. Op de A2 weer richting Maasbracht loopt het ook vol 15 minuten vertraging. De omleidingsroute is over België. Dan komt ze vanuit Thorn richting Kessenich, de N273, daar is het ook wel drukker. En dan rij je helemaal door en dan kom je uiteindelijk in Maaseik terecht, richting Stijn. Ook daar loopt het behoorlijk vast op dit moment. De A73 loopt ook voor de roertunnel al vast, want daar ga je van 2 naar 1 rijbaan. En verderop, de hoogte van de afsluiting bij het Vonder is het ook druk, want daar ga je dan weer die omleidingsroute in. Die loopt dan via de N276, de hoogte van Echt. En ook daar is het drukker dan normaal. En via live vlog op onze site lnieuws.nl, daar zijn alle ontwikkelingen te volgen. Dus hou er rekening mee dat het best wel drukker wordt deze ochtend, dat je langer

0: Rekske Uitingen en Emmy Akkermans met de zaag de GBL1.
1: L1 Media Overzicht.
0: De Tweede Kamer wil dat er zondag voor het eerst een regenboogvlag wordt gehezen bij de Tweede Kamergebouw Den Haag tijdens Coming Out Day. Dat besluit werd niet zonder slag of stoot genomen. Het wel of niet hijsen zorgde voor een pittige discussie in de Kamer. Zo vindt de SGP dat er terughoudendheid moet worden geboden, want andere vlaggen zouden dan voor moeten gaan.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. Uitzonderingen betreffen het hijsen van andere nationale vlaggen of een supranationale vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
0: En dat sloeg bij partijen als Pro, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt in het verkeerde keelgat. Zij dienden daarna een motie in waarover nog laat moest worden gestemd. Uiteindelijk was de meerderheid toch voor het hijsen van de vlag.
3: Gisteravond zijn de televisieringen uitgereikt. De belangrijkste Nederlandse tv-prijzen zijn dat natuurlijk. De gouden televisiering voor het beste programma ging naar De Bondgenoten. Een reality-serie van SBS6 waarbij mensen in bondjes strijden om een geldprijs. De presentator Jan Versteeg wilde in zijn speech één groep mensen vooral bedanken.
4: En dat zijn de mensen die het lef hebben om deel te nemen aan De Bondgenoten. Want je moet het maar durven. In een huis gaan zitten met 90 camera's, wetende dat het hele land een mening

0: negatief en dan toch je zo bloot durven geven voor de camera. Als er één groep mensen is voor wie deze prijs is, dan is die voor jullie. Dank jullie wel. Yes!
1: Ja, hij is ontzettend blij. In de komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Dit is een actie van het Oogfonds, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Een basisschool in Groningen was als eerste aan de beurt. En dit jongetje uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
2: Raar. Ik zag wat. Ja, en dan moest ik eten naar blijven kijken zonder te knipperen.
3: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
1: Het Oogfonds gaf verder uitleg over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten lezen of op een scherm kijken, kijk je 20 seconden in de verte. Ook is het gezond om 2 uur per dag buiten te zijn.
4: De gemeenteraad van Terneuzen in Zeeland heeft na een urenlang debat voor een asielzoekerscentrum gestemd. De vorige raad was er nog op tegen en daardoor stapte de burgemeester toen zelfs op. Het nieuwe college paste het voorstel aan om de veiligheid te verbeteren en dat werd nipt aangenomen. Het was een pittige avond voor de verantwoordelijk wethouder.
5: Inderdaad, wat een avond. Maar het voorstel is aangenomen en zoals ik al gezegd heb, nu begint het pas. Dus nu moeten we zorgen dat het vertrouwen dat ik gevraagd heb aan de gemeente en gevraagd heb aan de bewoners om dat uit te gaan werken. Dus geen opluchting, maar wel vertrouwen om door te gaan.
4: Terneuzen gaat nu maximaal 200 mensen opvangen.
1: En 4 astronauten zijn na 8 maanden in het internationale ruimtestation ISS weer terug op aarde. Aarde, het waren 2 Amerikanen, Rus en een Française.
6: En as you can see on your screen, we have visual confirmation of splashdown. Dragon Freedom has returned home and Jessica, Jack, Sophie en Andre.
7: Splashdown, on behalf of SpaceX, welcome home crew 12.
1: Astronauten werden februari met spoed naar het ruimtestation gebracht om 4 anderen te vervangen, omdat 1 van hen ziek was geworden. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef.
4: Het is 9 oktober en wat staat er nog verder te gebeuren? Nou, president Poetin ontmoet in Turkmenistan zijn Iraanse ambtgenoot Masoud Pezeshkian. En Max Verstappen begint een week na zijn eerste overwinning dit Formule 1 seizoen aan de Grote Prijs van Singapore. En het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt bekend hoeveel de landelijke inzamelactie van vuurwerk in totaal heeft opgeleverd.
1: En dan zien we kans bijgebrood hier in het mediaoverzicht bij L1. Waar we vandaag gewoon strijden voor een luxe relax fauteuil te waarde van

0: fossiel accupower? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Een parket of planken vloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
2: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenpakket in Kerkrade.
2: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.

0: Studio in Tudderen.
1: De woonspecialist van Zuid-Limburg.
2: In wonen.
1: Maastricht.
3: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
4: Oh nee, verzekering.
3: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
4: Oh, wil ik wel.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: We gaan kijken naar het nieuws met Maarten.
11: Ja, door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes nu helemaal vast. Sinds gisteravond is de weg tussen Knopen het Vonderen en Born afgesloten. En vanaf 9 uur vanavond gaat de snelweg tussen het Vonderen en Kerensheide helemaal dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding. Tijdens de afsluiting worden onder meer bruggen gesloopt en nieuwe weggedeelten aangelegd. En maandagochtend om 5 uur moet de snelweg dan weer open zijn. De huizenprijzen in Noord-Limburg zijn de afgelopen jaar met bijna 7% gestegen. Daarmee behoort de regio tot de grootste stijgers van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Ook het aantal verkochte woningen nam flink toe met ruim 19%. Dat is de grootste stijging van het hele land. Een huis in Noord-Limburg kost nu gemiddeld ruim €453.000. Minderjarigen kunnen in Zuid-Limburg nog altijd relatief eenvoudig alcohol kopen. Uit controles in 16 gemeenten blijkt dat bijna 60% van de aankooppogingen alcohol werd verkocht aan 16 en 17-jarigen. Vooral bij cafetaria's, sportkantines en in de horeca gaat het vaak mis. Supermarkten controleren het beste. Wel is de naleving van de leeftijdsgrens de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. En de koninklijke troon is vanaf nu te bewonderen in het Kuipershuis in Roermond. De troon werd in 1904 gemaakt in het atelier van architect Pierre Kuipers op de plek waar nu dat museum staat. Het is voor het eerst dat het Rijk de troon uitleent. En dat doet ook wat met de burgemeester van Roermond, Hoogtanders.
12: Het is een ceremonieel object, maar het staat ook echt symbool voor onze democratie en voor onze monarchie. En als dat dan in één keer zo binnenstaat in Roermond, ja, dat voel je. Ja, dat is kippenvel.
11: Het museum hoopt met de tentoonstelling zo'n 15.000 bezoekers te trekken. En die troon blijft tot juni volgend jaar in Roermond. Het weer in Limburg. Vandaag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanmiddag zijn er ook langere droge perioden. Het wordt maximaal 15 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En vanavond trekken er opnieuw buien op.

voor de Roertunnel, waar je van 2 naar 1 rijbaan gaat. Verderop, de hoogte van de afsluiting bij het Vonder is het ook druk. Daar ga je de omleidingsroute in op de N276. De hoogte van Echt, daar is het ook drukker. Doe er meer dan een half uur langer over. Kom je vanaf de A2 helemaal aan de bovenkant vanuit Eindhoven, zeg maar. En dan ga je naar beneden toe. Dan word je al van de weg afgeleid richting Torn. Dan ga je Kessenig, België in. De N273, ook daar is het drukker. Dan ga je helemaal naar Mazeik toe. Ook daar loopt het vast. Meer dan een half uur vertraging. Alles is te volgen via een liveblog op lnnieuws.nl. De laatste

0: Signalisten. De relaxed voor thuis, waren van Vifter Rodeur. Heb je er een goede dag?
1: Hebben allemaal koffie nu?
0: Echt hoor?
1: Ah, ze kennen zich veel.
0: Oh, dat is geen Soerberg. Straks dan nog over de grande finale spelen. Hier alleen in de ochtendshow. Eerst gaan we even naar Lien. Jo, goed, John, goedemorgen man. Hallo.
2: Ja, ik was ook naar het zuiden, jongens. Ja. Maar ik had een sluiproute en die was helemaal open. Als de mensen dat horen, je moet dan vanaf echt moet je richting Dieteren. En van Dieteren kan je weer rechts de autobaan naar Maastricht pakken.
1: Oh.
2: Groetjes.
0: Hoi, hoi. John, dankjewel. Ja, dat is in slumme loestriers. Alleen het is slumste loestriers. Ja, want het is een behoorlijke drukheid weer op dit moment. Zeker op, als je vanaf de Kvondel komt. Daar rit ze de omleidingsroutes in. Dan komt ze op de door Eg heen, door Pij en Eg. En dan lukt het vol, hè. Dus meer dan een half uur vertraging. Dus harder even
1: rekening mee.
0: Maar goed, als ze dan denken van nou met ze wat. Ik pak een taxi op een Uber. Dan kunnen ze vandaag ook...
1: Vanmiddag vooral.
0: Vooral vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar goed, de Uber gaan we nu even hebben. Want Nederland in Maastricht, maar ook Venlo en Meunden liggen chauffeurs vandaag het werk van Uber neer. Ze zijn boos over de commissie die Uber rekent. Want volgens chauffeurs kennen de oplopend toe wel 50% van de ritprijs. En omdat de tarieven ook nog eens zijn gedaald, zeggen ze dat er onderaan de streep nauwelijks iets overblijft.
1: Ja, in Maastricht verzamelen chauffeurs zich vanmiddag dan bij het station. Ze eisen dat Uber de commissie verlaagt naar maximaal 15%. Guus Frans is een van hen en is ook woordvoerder van die actievoerende taxichauffeurs in Maastricht.
3: Ik wil graag mijn werk fatsoenlijk doen. Als er niks meer te verdienen is, dan zal ik iets anders moeten gaan doen.
4: Guus is taxichauffeur en Guus komt vrijdag met 100 andere chauffeurs in Maastricht in actie tegen de app Uber. Zij vinden namelijk dat door de jaren heen de app te veel geld van de chauffeurs is gaan vragen.
3: We zitten nu 3 jaar ongeveer met Uber in Maastricht. Op het begin was het allemaal leuk en aardig. Ze hebben ons natuurlijk ook hele lage commissies laten betalen. Maar sinds 3 maanden zitten we met een commissie van tegen de 50%.
4: Dat betekent dat de chauffeurs de helft van hun inkomsten afstaan aan Uber. En dat vinden zij oneerlijk.
3: Uber is niet meer dan een communicatiemiddel. Die regelen jou de klant en de rest moet je zelf regelen. Je auto, je verzekering, je belastingen. Zij geven alleen maar de rit.
4: Maar jullie hoeven de app als taxichauffeur natuurlijk niet te gebruiken.
3: Uber is zo groot geworden. Als je de app niet meer gebruikt, dan is er geen werk meer op de standplaatsen. Vaste klanten ben je kwijt. Dus je kan stijf zijn en zeggen, ik doe het niet. Dan jij 2 uur op het station en je ziet alle chauffeurs rondjes rijden. En die hebben allemaal ritjes. En nu gaat morgen dus iedereen die app uitzetten. We gaan natuurlijk bij het station eerst staan en vervolgens op de markt. Ook om mensen dat kenbaar te maken. Wij rijden gewoon de mensen. Wij rijden gewoon op de taximeter. Dat is puur alleen een signaal om de app niet te gebruiken. We hebben van Uber helemaal niks te horen gekregen. We hebben een brief gestuurd. Ze hebben die ontvangen. We hebben totaal geen reactie, dus niet van we zijn er wel mee eens. We hebben gewoon niks gehoord.
0: Ja, boos zijn ze dus, de chauffeurs, over de commissie die Uber rekent. En door dus een Maastricht, Venlo en Meun leggen de chauffeurs vandaag het werk neer als protest. We zeggen kalt op plat, hier bij Alijn. Ton Engels zingt er van nu, hier

dat binnenkort is er weer, hè. Zo'n goeie hebben we er niet gehad. Schoon Engels was dat koud of plat, IBL1 en alles ligt plat. Dat heeft te maken met de A2 sinds gisteravond dicht. Beesten, Joost en Roosteren, er werd gewerkt vanochtend om 9 nog even allemaal toe. Kennen we beide richtingen net maar door. We hebben daardoor wel te maken deze ochtend met flink wat vertraging. A2 vanaf Weert richting Maasbracht een half uur. Opleidingsroute over België, Toorn richting Kessenich, de N273 is het ook druk. Doe je een half uur langer over. En ook de N78 Mazeik richting Stijn, daar loopt het helemaal vast, ook een uur langer. A73 loopt er ook behoorlijk vol voor de Roertunnel, waar je van 2 naar 1 rijstrook gaat. En verderop, de hoogte van de afsluiting bij het Vonder is dat druk kunt worden. Dan ga je de omleidingsroute in, de N276, de hoogte van Echt. En daar doe je er ook al meer dan een uur langer over. Dus hou rekening mee met die afsluiting van A2. En bij de tankstations kun je ook van die wires krijgen. Een soort landkaartachtige objecten, zeg maar. De A2 weekendbreak staat erop, van 8 tot 12 oktober. Het zijn allerlei kaartjes, hoe het allemaal precies in elkaar zit. En uiteraard is het allemaal na te lezen via het liveblog op onze site LAnews.nl. Dit is Shells and Annie, would I lie to you in the LA Nocturne Show.

0: Dat uit dit liggen. Als ze luxe, daar is een hele lange naast. De mensen binnen ook heel kreeg dat vreugde altijd. Charles en Eddie, zomaar even. Would I lie to you in the LA and of the Joe?
1: Ja.
0: En een jaar of, nou, wat zal het zien geweest? Nou, meer dan 40 jaar geleden, Maarten. Ging ik als klein Pascaltje met de zesde klas van de lagere school naar Den Haag toe.
1: Oh ja?
0: Gingen we naar het Binnenhof en in een keer door Sting nog de grote troon. De wedstrijdbal, ooit gemaakt door Pierre Kuipers. De koninklijke troon. En die stoog hem door storm op het Binnenhof.
2: In de ridderzaal, hè?
0: En ik dacht bij mezelf, mocht ik erop kon zitten?
2: Nee.
0: Nee, dat mocht niet. Maar zo is, de koninklijke troon maakt een steen nu.
2: Ja, ja. In Remuin, die meeg hem door.
0: Nog 122 jaar is er weer terug op de plek waar de hoed gemaakt is. De troon is natuurlijk van Pierre Kuipers, schitterende Remuin. En dus een absolute blikvanger in de nieuwe tentoonstelling van het Kuipershuis. Dat is allemaal Riedijkstor nu, hè?
2: Zeker, maar. Absoluut.
0: En de burgemeester, Jolanda Hoogtanders van Remuin, die kreeg kippenvel toen ze hem zoog. De prachtige troon, de 122 jaar oud is.
3: En niet alleen een historisch object, het is een ceremonieel object, maar het staat ook echt symbool voor onze democratie en voor onze monarchie. En als dat dan in één keer zo binnenstaat in Roermond, ja, dat voel je. Daar hangt een aura omheen, daar hangt een mystiek omheen. En ja, dat is kippenvel.
4: Ja, je loopt hier gelijk tegen de tekentafel aan. Want de tekentafel is natuurlijk waar het begint.
5: Heel mooi dat wij eenmalig en uniek deze troon hier mogen hebben. En het is ook mooi dat een gedeelte van die periode samenvalt volgend jaar met de 200-jarige geboortejaar van Pierre Kuipers.
6: Pierre Kuipers behoort tot het erfgoed van de stad. En dat weten wij in Roermond. Men weet ook dat Pierre Kuipers rijksbouwmeester is geweest in Nederland. Maar de verbinding Pierre Kuipers, rijksbouwmeester, koninklijke troon, Roermond, ja, dat is nu iets wat ook landelijke uitstraling krijgt.
3: En ik denk dat het laat zien hoe belangrijk het is dat we met elkaar investeren in onderwijs en in het opleiden van vakmensen. En ik denk dat dat nog veel meer kan.
1: Is tijdens het streekbezoek van koning Willem-Alexander ook nog gegaan over deze tentoonstelling?
3: Ja, natuurlijk. Ik heb kort even de gelegenheid genomen om hen ten eerste te bedanken. Dat hij ook toestemming heeft gegeven dat wij de troon hier tentoon mogen stellen. En we hebben hem het eerste exemplaar van onze affiche van Maker tot Majesteit aangeboden als cadeau.
0: Wat prachtig, hè? Dat het er is eindelijk door de toffe toeskump eigenlijk, om het zo maar even te nemen. Jij zou kieken?
2: Zeker.
0: Ja, dat kan je toch wel. Ja, ja, ja. Niet erop zitten, hè? Dat mogen niet, hè?
2: Nee, dat mogen nemers.
0: Dat mogen nemers. Je mogen alleen maar op in de eerste dinsdag van september, dat mogen het, hè?
2: Een meter afstand houden.
0: Ja, leden van de Staten-Generaal is net geweest. Hebben we net braaf gestopt. Eros Ramazotti, maak je bel een quest amore. Ze doen de Ellen of the Show. En zometeen, voor een klein half uurtje, dan weten we misschien al wie de winnaar is van de vroeg.

0: haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hey mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%. Voordeeluitjes.nl.
4: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
5: Houd misdaad uit je buurt.
4: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Groenselenvlaai, Kiersenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl. Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
17: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
16: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
18: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar.
7: voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
16: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Diese Texten platt, want het wings dich geen probleem. Auch als sprichst du zelle Wampe, ist dich sit in den System. Ich begin er niet meer aan, zei ze dan altijd met een lach. Wenn een prote bissen nooit geweest,

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Lunch Live.

0: Ja, daar zijn we weer. En met een kleine echo op de microfoon, niet erg. Gaan we starten met uitzending van 9 oktober, week 41, Radiostudio in Panningen.
1: Ja, precies.
0: Ja, morgen de open dag.
1: Zondag is de open dag.
0: Sorry, zondag is de open dag. Ja, vergis ik me eventjes. Begint om 10:30.
1: Ja, en dat duurt tot 4 uur.
0: Ja, 4 uur, 4:30. Ja, goed, het zal niet zo heel nauw komen. Nou, iedereen is van harte welkom. En ja, ga eens
1: maar
0: kijken.
1: We gaan het sowieso daar verder in de uitzending nog meer over onze open dag hebben. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben twee fragmenten. Eén gaat over het fragment Gedraag Oe over Guus Jansen uit Horst.
1: Ja, dat wilde ik jou vragen. Heb je daar bij daarvan op de hoogte wat zich daar toen heeft afgespeeld in Horst?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat je... Kun je het even terughalen? Wat is daar precies gebeurd?
1: Ja, dat was met carnaval. Guus die ging naar huis natuurlijk, of die wilde naar huis gaan. Raakte daar in conflict en is eigenlijk door zinloos geweld ter plaatse overleden. En dat heeft natuurlijk in Horst heel veel teweeg gebracht. Daardoor is Gedrago ontstaan. Dat is een organisatie, een stichting. En zij hebben nu een lespakket ontwikkeld. Dus daar gaan we het straks over hebben.
0: Oké, en dan hebben we nog een tweede fragment. En dat gaat over, moet ik even goed kijken... Ja, dat gaat over het automaatje. Vertel daar eens wat over, Sanne.
1: Nee, dat gaat over het automaatje.
0: Het automaatje?
1: Ja, maar daar ga ik nu nog niet zo heel veel over vertellen.
0: Okay.
1: Blijf vooral luisteren, dan krijg je dat straks allemaal te horen.
0: Ja, en wij draaien natuurlijk heel veel goede muziek. We beginnen met ons blok van 2. En ja, dat is Adela Eend in L.A. Ben je ooit in L.A. geweest, Sanne?
1: Nee. Het staat wel nog op mijn verlanglijstje.
0: Oké. Okay. Nou, laten we daar eens mee beginnen. En daarna hebben we natuurlijk Douwe Bob en Noten Doe Jezelf.

0: Ja, dat was Lauwe Bob, No To Yourself, ons blok van 2. En daarvoor hadden we Adella met Ain't In L.A. Sanne, ons eerste fragment.
1: Ja, dat klopt. Na de documentaire van Gedraag-O, heb je hem gezien trouwens?
0: Ja, ik heb hem destijds gezien. Ja.
1: Indrukwekkend, hè?
0: Ja, zeker indrukwekkend.
1: Vooral hoe die vrienden daar onder elkaar mee omgaan. Is er nu ook een lespakket gemaakt. En dat is speciaal ontwikkeld met interactieve opdrachten en klassikale gesprekken. En dit moet jongeren bewuster maken van hun gedrag en de gevolgen van geweld.
2: Ja, de documentaire zien is al heel belangrijk om de jeugd eigenlijk erop te wijzen wat kan er gebeuren. Maar ook om met elkaar in gesprek te gaan. En in het lesmateriaal zitten opdrachten in, interactieve opdrachten, spelvormen, om met elkaar in gesprek te gaan en praat erover. En hoe sta jij erin? Wat denk jij ervan? Durf je iets erover te zeggen? Om de thema's meer bespreekbaar te maken eigenlijk. Dat vinden wij eigenlijk wel heel belangrijk na hetgeen wat er gebeurd is. En je merkt gewoon dat die thema's gewoon heel moeilijk bespreekbaar is onder de jeugd.
3: Dat pakket werd de afgelopen tijd ontwikkeld.
4: Het pakket bestaat uit 5 thema's. Met elk thema 2 lessen. Dus de docenten kunnen die in de les behandelen. Er zit een stukje theorie in die je op het bord kunt zetten. Met elkaar kunt lezen. Er zitten een aantal opdrachten in. Waarbij ze in groepjes aan de slag gaan. Of klassikaal. Of met post-its. Of verschillende werkvormen. Waarbij elke keer verwezen wordt naar stukjes uit het documentaire van Gedraag-O.
5: Het bijzondere in Guus was eigenlijk dat hij overal vrienden had.
3: In de documentaire zien we wat de impact is van deze gebeurtenis op de levens van een groep jongens van 21 tot 26 jaar. Hoe ziet het gemis eruit en hoe pak je je leven daarna op? Iedereen gaat er anders mee om. Derdejaarsleerlingen van het Bouwens bekijken jaarlijks de film in de bioscoop. Dat wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente.
6: Het is een groep leerlingen die volop in de puberteit zit, waar vaak het meeste speelt. En sindsdien doen we het eigenlijk, nu doen we het voor de carnaval. Dus voor de carnaval draaien we de documentaire en hebben we voor en na de documentaire onderdelen in de lessen die we dan gaan behandelen met de leerlingen.
3: En nu dus ook met dat lespakket?
6: Ja, zeker. Dat is heel fijn, want dan heb je als docent wat extra handvaten. Dus hiervoor deden we dat zelf. Ook wel in samenwerking met Monique, waar bijvoorbeeld kletspotten waar docenten mee aan de slag konden gaan. En ja, het is een onderwerp. Gedraag-O. Of er zitten meerdere onderwerpen in. En dat zien we ook terug in het lespakket. Maar het is belangrijk dat je als... We doen het dan in onze mentorgroepen. Dat je als mentor kan aanvoelen... wat heeft mijn klas op dit moment nodig? Dus welk onderwerp leeft op dit moment? En waar ga ik aandacht aan besteden?
7: Deze documentaire is ook echt zeer indrukwekkend. Daarbij het lespakket denk ik dat echt een must is. Vooral omdat je dan ook nog verdieping geeft aan het filmprogramma. Dus zeker belangrijk voor de leerlingen.
6: Ik zie zelden zoveel leerlingen zo stil in een zaal zitten als tijdens die documentaire. Dat ook collega's echt er stil van zijn. Je kan een speld horen vallen. De een zakt iets verder naar onder. De ander blijft verbaasd rechtop zittend, kijkend achter. Maar je voelt een bepaalde zwaarte in de zaal hangen die daarna ook echt besproken moet worden. Maar daardoor merk je wel, dit geeft impact. En ik denk ook dat het komt omdat leerlingen niet zozeer aan de situatie die is gebeurd meteen herkennen, gelukkig. Maar de omgeving is natuurlijk een beetje een soortgelijke omgeving. Hè? De jongeren hier in die leeftijd, die zijn ook bezig met, oh, we gaan misschien een keer naar een kiert. Dus de situaties, het vieren van de carnaval, dat is redelijk vergelijkbaar. Dus ze beginnen zich daar misschien wel in te herkennen. En ja, hoe is het voor ons als wij op stap gaan met de carnaval?
7: En het lespakket helpt erbij om toch met de leerlingen daarover in gesprek te gaan. Krijg net iets meer verdieping als alleen de documentaire kijken.
3: Nog altijd is er interesse in de film. De documentaire trok volle zalen en ontving de Kristallen Film Award voor meer dan 10.000 bezoekers. Het is belangrijk voor moeder Monique dat er aandacht blijft voor het thema.
8: Hoe gaat het met jullie?
2: Nou, omstandigheden goed. Ja, het is ups en downs. En er zitten natuurlijk periodes in het jaar dat het wat minder gaat. En af en toe heb je ook zelf een periode dat het minder is. Dat het verdriet, de emotie toch wat weer opspeelt. Maar het over het algemeen mogen we niet mopperen, laat het zo zeggen.
8: Wellicht steunt dit ook in het...
3: het gedachtegoed en de strijd tegen zinloos geweld.
2: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk waarom we het ook doen. Hè. We willen dit gewoon uitdragen, zodat de jeugd het toch gaat oppakken. En ja, al bereiken we er maar een paar die denken van, hé jongens, inderdaad, waar zijn we mee bezig?
1: Ja, gisteren werd het nieuwe lespakket in DOC 6 geïntroduceerd. En Omroep PNM, die was hierbij.

en toe ding ik, wat is dat toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. Jong doe als aad, nu geest echt de wiet. Maar dan loop ik door een zinnetje, gaat wie een stom vergeet me nietje. Dan wil ik te veel zingen, dan moet ik toch in een liedje weer.

Lunch Live.

0: Ja, we zijn alweer aangekomen bij het nieuws, Twan. Er is zojuist een bericht binnengekomen. Er is namelijk een fietser lichtgewond geraakt bij een ongeval hier in Panningen. De botsing gebeurde rond 10:50 op de Beekstraat, ter hoogte van de parkeerplaats. Volgens een correspondent moest de vrouw stoppen voor een busje, waarna ze tegen een andere fietser botste en ten val kwam. Ambulancepersoneel heeft haar ter plaatse gecontroleerd. Daarna is ze naar huis gebracht en haar fiets is veiliggesteld. Dan hebben we nog meer verkeersongevallen. Namelijk op de Tienrijseweg in Horst zijn donderdagavond meerdere gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Pildijkje, waarbij twee auto's betrokken waren. Een van de voertuigen belandde hierbij in de sloot. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. Dan is er gisteren een 31-jarige man uit Venray aangehouden na een verkeersongeval in Kessel. De man wordt daarvan verdacht van rijden onder invloed. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond 5:00 op de Rijksweg tussen Kessel en Baarlo. Twee personenauto's waren bij de aanrijding betrokken. Twee mensen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over hun verwondingen is bij ons op de redactie niks bekend. De politie doet onderzoek hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En dan gaan we naar Meijel, want de toekomst van het bungalowpark Stille Wille blijft onzeker. De gemeente Peel en Maas wacht eerst nieuwe landelijke regels af over permanente bewoning of vakantieparken. Bewoners willen dat het park een officiële woonbestemming krijgt. Tot die tijd neemt de gemeente geen grote stappen tegen permanente bewoning. 5 bezwaren tegen tijdelijke exploitatievergunning die zijn afgewezen, zonder dit inhoudelijk verder te behandelen. Of bewoners ook in de toekomst permanent op het park mogen blijven wonen, dat is nog niet duidelijk. Hou jij je van een spelletje, Twan?
1: Jazeker, zeker.
0: Ja? Dan heb ik goed nieuws voor jou. En wat vind je dan het leukste spelletje om te doen?
1: Ja, dan moet ik even denken.
0: Kaarten wat? Of bordspellen?
1: Ik denk dat ik iets meer bordspellen...
0: Ik heb wel een heel leuk spel voor jou, wat heel populair is op het moment. En jij als radio-dj zou daar heel goed in moeten zijn.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Hitster heet het.
1: Oh, Hitster. Ja, ja, dat ken ik wel. Ja, zeker.
0: Ja, we gaan natuurlijk nu de wat slechtere maanden weer in. En dan kan de verveling wel eens toeslaan. Maar Horst heeft daar iets op bedacht. Namelijk, zij hebben een extra spellenavond erbij. Op vrijdag 30 oktober opent in het Openbaar Kindcentrum Wijsterbeek een nieuwe locatie van Spellenavond Limburg. Bezoekers kunnen er samen bord- en kaartspellen spelen en nieuwe mensen ontmoeten. De opening begint om 19:30 s'avonds en daarna wordt de spellenavond iedere vierde zaterdag van de maand gehouden. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Met de nieuwe locatie komt het aantal spellenavonden in de gemeente Horst aan de Maas op 5. Dan gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen bij ons in de omgeving. Zaterdag begint het nog met geregeld zon, maar in de middag neemt de kans op een bui toe. Het wordt ongeveer 14 graden. Ook zondag is er kans op een bui. Maar vooral in de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Hey, dat is goed nieuws voor ons, Twan.
1: Ja, zeker, zeker. Dan kunnen we weer naar buiten.
0: Dan kunnen mensen gewoon op de fiets naar onze open dag komen.
1: Ja.
0: De temperatuur ligt opnieuw rond de 14 graden. In de nachten koelt het af tot ongeveer 6 graden. Dat was het weerbericht.
1: Oh, ik zie nog een kort omstand. Maar het is niet erg. Wij gaan gewoon met onze volgende plaat verder. En dat is van Nielsen. Sexy als ik dans. Komt-ie.

0: Ja.
1: Ons weer een blok van twee. Kevin Harris en Ellie Goulding met Miracle. Ja. En daarvoor was het Nielsen, Sexy als ik dans.
2: Ja, dat zijn eigenlijk wel twee weekendplaten. Daar gaan de voetjes van de vloer, of niet, Wan?
1: Zeker, zeker gaan de voetjes van de vloer. Even kijken. Ja, morgenmiddag ga ik naar Lex Uiting in Venray.
2: Ja? Oh, ja. Gezellig. Is dat dan, moet je daar zitten of is het echt ook staan? En
1: nee, volgens mij is het in het theater zitten. Dus ik ga er vanuit, dus anders moet ik de wandelschoenen of de staarschoenen aandoen.
2: En deze keer staat hij alleen of heeft hij Frans meegenomen?
1: Nee, dit is een keer zonder Frans, dus alleen maar Lex. Dus ik ben benieuwd.
2: Ja, veel plezier morgen. Hey, ik heb ander nieuws, namelijk een automaatje. Daar hadden we het straks al even over, hè? Want een ritje naar de huisarts, de winkel of op bezoek, dat is natuurlijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Heel veel mensen die kunnen niet meer zelfstandig meekomen. En daarom is er ook in Horst, want in Zevenen is dit initiatief al 5 jaar, bestaat het al 5 jaar. Maar ook in Horst is dit donderdagmiddag afgetrapt. Wij gaan even luisteren.
3: Nou, de eerste ritten was inderdaad naar de vaccinatie in Blerik. En daardoor, dat was toen best moeilijke tijd, maar daardoor kreeg je automaatje wel bekendheid. En dat was misschien het begin van een heel succes.
4: Dan worden er honderden ritten gereden, dat kunnen we wel zeggen. De precieze aantallen, volgens mij zitten ze al voor boven de 4000 in 5 jaar tijd. Hoe bijzonder is dat eigenlijk, Peter?
3: Nou, ik vind het aantal niet zo spannend, maar gewoon elke rit is een belevenis op zich. De ene wil inderdaad maar vervoerd worden van A naar B. Maar hoofdzakelijk is het een maatjesproject en voelen mensen zich heel snel vertrouwd met die chauffeur. Je zit met z'n tweeën in de auto en er worden hele goede vragen gesteld, verhalen gehouden. Op een dergelijke manier kun je iets voor iemand betekenen.
4: Wethouder Goedart trapte na het feestje in Zevenum de kick-off af in Horst, waar het initiatief dus voor het eerst actief is. Voor het eerst automaatje vandaag, hoe was dat?
5: Op zich natuurlijk was ik al bekend met automaatje. Maar hartstikke leuk om met de oprichter van automaatje uit Zevenum deze rit te kunnen maken naar Horst. Waar we nu de volgende stap gaan zetten in dit mooie project.
4: Ja, 5 jaar in Zevenum, het start vandaag in Horst, althans de aftrap is gegeven. Hoe belangrijk is het voor de gemeente volgens u?
5: Nou ja, op twee vlakken is het natuurlijk belangrijk. Enerzijds is mobiliteit zit in mijn portefeuille en is natuurlijk erg belangrijk dat mensen ook op latere leeftijd nog steeds mobiel zijn en tussen dorpen kunnen gaan. Tegelijkertijd heeft het ook een sociale functie. En ik denk met name dat laatste is misschien wel net zo belangrijk, dat twee dorpsgenoten iets voor elkaar doen. En daar mooie verbindingen uit ontstaan. En wellicht dat daar zelfs nog hele leuke vriendschappen uit ontstaan. Dus leefbaarheid, mogelijkheden, sociaal welbevinden. Ik denk dat het allemaal thema's zijn die ook in het bestuursakkoord nadrukkelijk naar voren zijn gekomen.
3: Ja, wat ik al net zei, er worden hele intieme verhalen verteld. Ook mensen die vertellen dat ze weinig te maken hebben. En dan kun je verwijzen naar een ouderadviseur. Of je kunt zeggen van nou, je kunt daarvoor bij de gemeente gaan. Of zelf hulp aanbieden. Maar het zijn hele leuke en ook diepgaande gesprekken vaak. En ook vaak een ritje naar het ziekenhuis. En daar hebben ze dan vaak niet al te goed nieuws gehoord. Ook dat soort gesprekken worden dan in de auto gevoerd. En dat gaat je vaak door merg en been, dat soort gesprekken.
4: Maar ook mooi, denk ik.
3: Heel mooi dat mensen dat delen, ja.
2: Fijn dat de mensen in Horst aan de Maas hierdoor iets mobieler zijn geworden, hè?
1: Ja, met ons automaatje.
2: Ja, en wij gaan door met muziek, Twan. YouTube.
1: I still haven't found what I'm looking for.

0: Ja, en we hebben vandaag natuurlijk ook de agendaberichten. En ik begin in Grinsvee. Draait het dit weekend om het wereldkampioenschap bokkennollen en limonollen. Bij het bokkennollen leggen teams hindernisparcours af in het kanaal van ongeveer een kilometer met een dienblad vol met bokbier. En zondag is het de kans voor de jeugd bij het limonollen. Dat gaat met limonade. Dus de toegang is gratis in Grinsveen, langs het kanaal bij de brug.
1: Ja, is wel altijd heel leuk om te zien, weet ik toevallig. Hey, er is morgen meer, want morgen is het namelijk ook de dag van de palliatieve zorg. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen bij het Plattelandshuis in Panningen. Dat is een hospice en een verblijfhuis waar mensen terecht kunnen voor palliatieve zorg. Of tijdelijk verblijf wanneer er thuis extra ondersteuning nodig is. Tijdens de open inloopmiddag kunnen bezoekers kennis maken met de locatie, vragen stellen en meer te weten komen over de zorg en de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. De dag is morgen van 2 tot 4 uur aan de Koninginnenlaan in Panningen.
0: Ja. Mocht je in Horst toch tijd over hebben op het Wilhelminaplein en het Lambertusplein, kunnen bezoekers kennis maken met hulpdiensten en veiligheidspartners. Er zijn demonstraties en praktische tips over onder andere noodsituaties, online veiligheid, zelfredzaamheid en de toegang is helemaal gratis.
1: Ja, en dan kunnen we er niet omheen, Twan. Aanstaande zondag gaan ook hier bij Omroep PNM de deuren open. Van 10:30 tot 5 kun je hier een kijkje nemen hoe alle programma's gemaakt worden. Je kunt zelf wat dingen uitproberen. Er is genoeg te doen en, dat is ook wel heel leuk, voor de kinderen hebben we een leuke kleurwedstrijd georganiseerd.
0: Zeker, en mocht je dan nog tijd over hebben in Zevenum, ga dan naar het Oktoberfest. Nou, dat weekend staat het in teken van Oktoberfest. Dus kijk naar de reclames langs de weg daarover. Wij gaan verder met Raccoon. Komt-ie.

0: Ja, het zet alweer op, Twan.
1: Ja, de week is weer voorbij. Voor Lunch Live. Maandag zijn we weer terug.
0: En dan zou ik zeggen, maandag staat Nick weer voor je klaar met Lunch Live. En iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week.
1: Ja, en een beetje lief zijn voor elkaar. Dag!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Door de gedeeltelijke afsluiting van de A2 in zuidelijke richting loopt het verkeer op de omleidingsroutes helemaal vast. Sinds gisteravond is de weg tussen Knopen het Vonderen en Born afgesloten. Vanaf 9 uur vanavond gaat de snelweg tussen het Vonderen en Kerensheide helemaal dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding. Tijdens de afsluiting worden onder meer bruggen gesloopt en nieuwe weggedeelten aangelegd. Maandagochtend om 5 uur moet de snelweg dan weer open zijn. Taxichauffeurs in Maastricht, Venlo en Roermond staken vandaag uit protest tegen Uber. Volgens de chauffeurs houdt het bedrijf soms wel de helft van de ritprijs in als commissie. Ze eisen dat het wordt verlaagd naar maximaal 15%.
1: Uber is zo groot geworden, als je de app niet meer gebruikt, er is geen werk meer op de standplaatsen. Vaste klanten ben je kwijt. Dus je kan stijf zijn en zeggen, ik doe het niet. Nou, jij 2 uur op het station en je ziet alle chauffeurs rondjes rijden en die hebben allemaal ritjes.
0: Ja, vanmiddag verzamelen de actievoerders zich bij het station in Maastricht. De politie heeft tijdens een 2-daagse controle op de Limburgse snelwegen 231 automobilisten betrapt met een telefoon in de hand. Agenten controleerden vanuit onopvallende auto's en een touringcar en ook werd een speciale camera ingezet. Daarnaast werden 25 hardrijders bekeurd. 1 automobilist reed 167 km per uur en moest zijn rijbewijs inleveren. De huizenprijzen in Noord-Limburg zijn het afgelopen jaar met bijna 7% gestegen. Daarmee behoort de regio tot de grootste stijgers van Nederland, blijkt uit cijfers van de NVM. Ook het aantal verkochte woningen nam flink toe, met ruim 19%. En dat is de grootste stijging van het hele land. Een huis in Noord-Limburg kost nu gemiddeld ruim 453.000 euro.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

deze kan zoet gebruind. Dit is het sprookje van de koor. Door steekt nog één in Gaia zo.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Op verschillende plekken in Limburg is het op dit moment druk vanwege de afsluiting van de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren. Bij de afslag Gratum is het al druk door snelwegverkeer dat via de Napoleonsweg naar het zuiden wil. En ook op de N276 bij Echt is veel verkeer dat normaal via de A2 zou rijden. Verslaggever Frank Monen volgt de situatie vandaag.
1: Ja, wat mij vooral opviel tijdens de ochtendspits is dat er heel veel vrachtverkeer in de file stond vanaf Sint-Joost. Was de A2 dus in de zuidelijke richting afgesloten, is nog altijd zo. Maar toen stonden er wel lange files. Vertraging van soms wel een uur. Inmiddels is dat een stuk minder. Het zal in de loop van de dag weer wat drukker worden. En vanavond zeker, omdat de A2 dan natuurlijk in beide richtingen dicht gaat. Dus het blijft eventjes toch wel zoeken naar alternatieve routes de komende dagen.
0: Het hele weekend blijft de snelweg dicht. Maandagochtend gaat de A2 pas weer open. Schoonmaakbedrijf Cleaning Service Schevers in Roermond is vandaag op eigen verzoek failliet verklaard. Het bedrijf telt 39 medewerkers en werkt vooral in de regio Roermond. Schoonmaakbedrijf Schevers werd ruim 50 jaar geleden opgericht in Sittard, maar valt sinds 2 jaar onder een conglomeraat van schoonmaakbedrijven in Midden- en Noord-Limburg. De provincie Limburg wil het Friese voorleesrecord verbreken tijdens een voorleesmarathon in de Maastrichtse bibliotheek in januari. Het is de bedoeling dat dan 111 uur aan één stuk wordt voorgelezen, zowel in het Nederlands als in het Limburgs. Daarvoor worden wel nog 222 voorlezers gezocht. Het idee is om zo de laaggeletterdheid in onze provincie terug te dringen. Het huidige record staat op 100 uur voorlezen, dat gebeurde vorig jaar in Leeuwarden. En autosport, Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet in de enige vrije training voor de grote prijs van Singapore. De snelste tijd was voor George Russell. De Limburgse Red Bull-coureur rijdt dit weekend zijn 250ste Formule 1-race. Hij won er 72, maar die in Singapore heeft hij nog nooit op zijn naam geschreven. Verstappen boekte vorige week in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van Jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Op verschillende plekken in Limburg is het op dit moment druk vanwege de afsluiting van de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren. Bij de afslag Gratum is het al druk door snelwegverkeer dat via de Napoleonsweg naar het zuiden wil. En ook op de N276 bij Echt is veel verkeer dat normaal via de A2 zou rijden. Verslaggever Frank Monen volgt de situatie vandaag.
1: Ja, wat mij vooral opviel tijdens de ochtendspits is dat er heel veel vrachtverkeer in de file stond vanaf Sint-Joost. Was de A2 dus in zuidelijke richting afgesloten, is nog altijd zo. Maar toen stonden er wel lange files. Vertraging van soms wel een uur. Inmiddels is dat een stuk minder. Het zal in de loop van de dag weer wat drukker worden. En vanavond zeker, omdat de A2 dan natuurlijk in beide richtingen dicht gaat. Dus het blijft eventjes toch wel zoeken naar alternatieve routes de komende dagen.
0: Het hele weekend blijft de snelweg dicht. Maandagochtend gaat de A2 pas weer open. Schoonmaakbedrijf Cleaning Service Schevers in Roermond is vandaag op eigen verzoek failliet verklaard. Het bedrijf telt 39 medewerkers en werkt vooral in de regio Roermond. Schoonmaakbedrijf Schevers werd ruim 50 jaar geleden opgericht in Sittard, maar valt sinds 2 jaar onder een conglomeraat van schoonmaakbedrijven in Midden- en Noord-Limburg. De provincie Limburg wil het Friese voorleesrecord verbreken tijdens een voorleesmarathon in de Maastrichtse bibliotheek in januari. Het is de bedoeling dat dan 111 uur aan één stuk wordt voorgelezen, zowel in het Nederlands als in het Limburgs. Daarvoor worden wel nog 222 voorlezers gezocht. Het idee is om zo de laaggeletterdheid in onze provincie terug te dringen. Het huidige record staat op 100 uur voorlezen, dat gebeurde vorig jaar in Leeuwarden. Aan autosport, Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De snelste tijd was voor George Russell. De Limburgse Red Bull-coureur rijdt dit weekend zijn 250ste Formule 1-race. Hij won er 72, maar die in Singapore heeft hij nog nooit op zijn naam geschreven. Verstappen boekte vorige week in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Bij de afslag Gratum is het al druk door snelwegverkeer dat via de Napoleonsweg naar het zuiden wil. En ook op de N276 bij Echt is veel verkeer dat normaal via de A2 zou rijden. Verslaggever Frank Monen volgt de situatie vandaag.
1: Ja, wat mij vooral opviel tijdens de ochtendspits is dat er heel veel vrachtverkeer in de file stond. Vanaf Sint-Joost was de A2 dus in zuidelijke richting afgesloten. Is nog altijd zo, maar toen stonden er wel lange files. Vertraging van soms wel een uur. Inmiddels is dat een stuk minder. Het zal in de loop van de dag weer wat drukker worden. En vanavond zeker, omdat de A2 dan natuurlijk in beide richtingen dicht gaat. Dus het blijft eventjes toch wel zoeken naar alternatieve routes de komende dagen.
0: Het hele weekend blijft de snelweg dicht. Maandagochtend gaat de A2 pas weer open. Schoonmaakbedrijf Cleaning Service Schevers in Roermond is vandaag op eigen verzoek failliet verklaard. Het bedrijf telt 39 medewerkers en werkt vooral in de regio Roermond. Schoonmaakbedrijf Schevers werd ruim 50 jaar geleden opgericht in Sittard, maar valt sinds 2 jaar onder een conglomeraat van schoonmaakbedrijven in Midden- en Noord-Limburg. De provincie Limburg wil het Friese voorleesrecord verbreken tijdens een voorleesmarathon in de Maastrichtse bibliotheek in januari. Het is de bedoeling dat dan 111 uur aan één stuk wordt voorgelezen, zowel in het Nederlands als in het Limburgs. Daarvoor worden wel nog 222 voorlezers gezocht. Het idee is om zo de laaggeletterdheid in onze provincie terug te dringen. Het huidige record staat op 100 uur voorlezen, dat gebeurde vorig jaar in Leeuwarden. En autosport, Max Verstappen heeft de 6e tijd neergezet in de enige vrije training voor de Grote Prijs van Singapore. De snelste tijd was voor George Russell. De Limburgse Red Bull-coureur rijdt dit weekend zijn 250ste Formule 1-race. Hij won er 72, maar die in Singapore heeft hij nog nooit op zijn naam geschreven. Verstappen boekte vorige week in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Op verschillende plekken in Limburg is het op dit moment druk vanwege de afsluiting van de A2 tussen Sint-Joost en Roosteren.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jou jaren niet gezien. Je waren nog mooi.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Een hele goede middag. Het is 5:00 en dus weer tijd voor de PNM Top 15. Vanzelfsprekend met de tip van de week. En dat allemaal over een klein uurtje richting de klok van 6:00. Stay tuned en geniet van een uur vol met de beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. Dit is de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: Boom! Samuel Welte samen met Russo. Voor de tweede week in onze lijst, in ons overzicht van 12 op nummer 15. Samuel Welte en Russo. We gaan naar nummer 14. Komende van 11, 10 weken in de lijst. Bruno Mars en On My Soul.
1: Nummer 14.

0: van Marcel Bruno Mars. Dat oude hits een nieuw leven kunnen krijgen op TikTok was de laatste jaren vaker te zien. En toch had Ilse de Lange nooit gedacht dat haar hit So Incredible uit 2008 viral zou gaan. Ik kom superlatieve tekort. Het is heel gek allemaal. Ik kan het niet goed bevatten, aldus de Lange. Haar hit So Incredible van het in 2008 verschenen album Incredible wordt op TikTok massaal opgepakt en staat weer bij de 5 meest beluisterde nummers van Nederland op Spotify. Het begon onder meer bij een video van TikToker Aisha Viss, bekend van de dansfilmpjes in haar kruidvatuniform, die haar liefde voor het opgewekte nummer uitsprak en het een nieuw leven wilde inblazen. Ook schaatskampioene Jutta Leerdam, die op TikTok ruim 3 miljoen volgers heeft, ging met So Incredible aan de haal. Ook bij ons, nieuw binnen op
1: nummer 13.

Nieuw binnen op nummer 13, Ilse de Lange met So Incredible. En we gaan naar nummer 12, ook daar een nieuwkomer. Ik kan gerust zeggen, nieuwkomers. Het zijn de Bankzitters en Robert van Hemert. En ze hebben hun krachten gebundeld voor de single Rapido. De samenwerking brengt de populaire groep en de Nederlandse zanger samen in een vrolijke plaat die volledig in het teken staat van feest, gezelligheid en vooral niet te vroeg naar huis gaan. Voor de Bankzitters betekent het nummer opnieuw een samenwerking met een bekende Nederlandse artiest. De groep werkte eerder al samen met verschillende andere namen uit de Nederlandse muziekwereld. Voor Rapido wordt de herkenbare feestelijke stijl van de Bankzitters gecombineerd met de zang van Robert van Hemert. En ook Robert van Hemert is de afgelopen periode regelmatig met nieuwe muziek en samenwerkingen naar buiten gekomen. Met Rapido voegt hij daar een samenwerking met de Bankzitters aan toe.

0: Nieuw op nummer 12, de bankzitters en Robert van Heberen met Rapido. We gaan verder met nummer 11 en dan zien we de volgende nieuwkomer staan. Het is Adela. Het is een Slovaakse zangeres. En in Eind in L.A. is een eer betoond aan haar geboortestad Bratislava. De track draagt een duidelijke boodschap uit. Je hoeft niet naar een wereldstad zoals Los Angeles te verhuizen om succesvol te zijn. Adela wil vooral jonge luisteraars uit kleinere landen aanmoedigen om hun ambities na te jagen. Nieuw binnen Adela met Eind in L.A.
1: Nummer 11.

0: binnen Adela met Eind in L.A. op nummer 11. We gaan zo naar de top 10 met namen zoals Shakira, Teddy Swims, Samber, Ella Langley, maar zeker ook Stella Lefty. Maar welke posities hebben ze allemaal ingenomen deze week? We gaan het allemaal zien de komende tijd. Maar we gaan eerst naar een overzichtje. Op nummer 15, Samuel Welten met Russo en Boom. Op nummer 14, 10 weken in de lijst, komende van 11, Bruno Mars met On My Soul. Op nummer 13, nieuw, Ilse de Lange met So Incredible. Op nummer 12, nieuw, De Bankzitters met Robert van Hemert met Rapido. Op nummer 11, ook nieuw, Adela met Eind in L.A., wat je zojuist hoorde. We gaan naar de top 10, komende van 8, 3 weken in de lijst. Ik heb het over Roxy Dekker en Bare Minimum.
1: BNM. Top 15. Nummer 10.

0: Ava zegt, vorige week nog nummer 8 en nu op haar retour met nummer 10 als rugnummer. We gaan naar nummer 9, komende van 10, Sommelier en Feels Part 2.
1: Nummer 9.

0: Dat waren ze dan. Sommier met Field Part 2 op nummer 9. En volgens Johan Derksen, de gedoodverfde groep om ons land te vertegenwoordigen op het Songfestival. Maar hij heeft ook een voorkeur voor Davina en Michel. We gaan het allemaal. Goed, we gaan naar nummer 8. En dan zien we Cameron Whitcomb staan met Kingdom of Fear.
1: Nummer 8.

0: 10 weken in de lijst, hoogste positie, de 5e plaats. En nu weer op zijn retour. Ik heb het over Karen Whitcomb van 7 en nu dus op nummer 8. We gaan richting de top 5, maar we hebben nog even wat nummers te gaan. Zo ook de nummer 7. En dan zien we inderdaad weer Bam Bam, oftewel Jamaican met Jugel en Salto.
1: Nummer 7.

0: Bam bam, dat was hij dan. Het abrupte einde van nummer 7. Hugel en Salto. 16 weken trouwens in de lijst. We gaan naar nummer 6. Het was het type langzaam maar zeker. Elke week schoof hij 1 of 2 plaatsen naar voren. Tot en met de top 5. Op nummer 5 heeft hij gestaan. En dan heb ik het over vorige week. En nu toch op zijn retour. Ja, ik heb het over Sambar. And My Body Isn't Ready. 7 weken in de lijst. En nu op
1: nummer 5.

0: Summer met zijn lichaam is er nog niet klaar voor. Oftewel, mijn body isn't ready. Op nummer 6. We gaan zo naar de top 5. Hou je nou van country, dan kom je in de top 5 volledig aan jouw trekken. Want country, 2 van de 5 nummers in de top 5, ja, staan in het teken van country. Welke nummers het zijn, blijf luisteren. We gaan eerst naar een overzicht van de nummers 10 tot en met nummer 6. Op nummer 10, Roxy Dekker met Bare Minimum. Sommieux met Field Part 2 op nummer 9. Op nummer 8 staat Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En Ugel met Salto met Jamaican. 16 weken in lijst op nummer 7. Op nummer 6, zojuist Samba and My Body Isn't Ready. Nou, de top 5. Ik kan je vast vertellen dat er aardverschuivingen hebben plaatsgevonden. Dus blijf lekker luisteren de laatste 20 minuten richting de klok van 6 uur. Nou, we gaan de koe bij de horens pakken. Op nummer 5, van 9 komende, Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: BNM, top 15, nummer 5.

0: Ja, de langzittende artiest in de lijst, de PNM Top 15, 20 weken. We gaan naar nummer 4. En je zou denken dat zij, ik heb het over Shakira met Burna Boy, langer erin zouden staan. Nee, niets is minder waar. Slechts 17 weken. Wel heel lang. En dan heb ik het over 13 weken op nummer 1 gestaan. We gaan er naar luisteren op
1: nummer 4.

0: uit de top 3. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Goed, daar gaan we. De nummers 1, 2 en 3. Van 1 naar 3. 21 weken in de lijst. The Balsa met Magnetic.
1: Nummer 3.

0: Ja, terug van 1 en nu op nummer 3. The Balsa, het Noorse trio met Magnetic. Ik zei het al eerder, liefhebbers van country muziek komen volledig aan hun trekken in de PNM Top 15. Nou, laat het op nummer 2 staan. Stella Lovely en Boston.
1: Nummer 2.

0: Ja, van 3 naar nummer 2. Stella Lively met Boston. Tegenwoordig is het uniek dat wanneer artiesten een nieuw album aankondigen, datzelfde album zo snel wordt uitgebracht. 10 fonkelnieuwe liedjes heeft de zangeres ervoor opgenomen. Muziek grijpt ons, we voelen het, we zingen het, we dansen er soms op. Het is krachtig, kwetsbaar, lief en sterk. Aldus Miley Cyrus. Tip van de week.
1: BNM Top 15. Omroep BNM.

0: Ja, Miley Cyrus. Maar ze heet tegenwoordig simpelweg Miley. Met de tip van de week, Bass Piss Rates. Ik zei het al, liefhebbers van country. Ook de nummer 1 is country muziek. Ella Langley met Chosen Texas. Ik wens je nog een heel fijn weekend.
1: BNM Top 15 Nummer 1.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

met Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Een knaller opener voor natuurlijk de vrijdagavondborrel met Simon en Sander vandaag. Zonder Sander helaas, maar dan zullen jullie het met mij moeten doen op de radio tussen 6 en 8.

lekker veel te draaien. En wat hebben we dan nog meer staan? We hebben 2 uur lang. Dus je kunt lekker 2 uur genieten van een bomvolle radioshow. Eventjes kijken hoor. En dan hebben we natuurlijk ook nog de wegwiezer. Dan ga ik zo meteen even wat vertellen over alles wat afgesloten is. En het weer voor vandaag en morgen. En natuurlijk de groeten aan de baas. En zoals ik net al zei, de toppertje van de week gaan we dadelijk nog beslissen. En wauw, wat wordt dat een toppertje van de week. Wat hebben we er weer zin in? En ja, dan ben ik toch wel benieuwd. Zo meteen de wegwiezer. Welke wegen zien er allemaal dicht in Limburg en in Pela Maas? Als je dat wil weten, blijf dan eventjes luisteren. Wij gaan lekker wel verder met het volgende nummertje. En het volgende nummertje is een, toch wel een artiestengroep die lekker aan het groeien is, wereldwijd zeker. Dit is Cat's Eye met een hit Animal.

0: Yes, Bob Marley en de Wailers om lekker rustig van te worden. En misschien heb je die rust op het moment ook wel nodig, want misschien sta jij wel vast in het verkeer en dan heb je hier heel veel aan eigenlijk.
1: Waarom is de paraplu zijn? Volgens mij zingen we regen.

0: weg.
1: Yes, en even kijken. De Wegwiese. Ach, nou is mijn muziek weg. Dit is zonde. Hebben we een, hier een muziekje? 1, 2, 6 en let's go. Ja, ja, kijk, en dan hebben we de Wegwiezer. We hebben files in Limburg op het moment op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. 3,1 kilometer file tussen Rooster en Echt. De afrit is afgesloten. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. 4,9 kilometer tussen Linnen en Maasbracht is ook de afrit afgesloten. De A76 Geleen richting Keulen. Geleen richting Keulen. 3,7 kilometer file tussen Kundenburg en Duitsland afgesloten. De N273 Venlo richting Maasdijk, 2 kilometer file tussen de brug en over het kanaal Wessum, Nederweert en Ittervoort. Oprit afgesloten. De N276 Maasbracht tussen Brunsum, 2 kilometer file. En ook op de N267 Maasbracht richting Brunsum. Maar dat is allemaal Maasbracht richting Brunsum. En de N296 Maasdijk richting Susteren. 1,5 kilometer tussen de Nederlandse grens en Roosteren. Dat zijn de files. En dan hebben we nog flitsers op de A2 Weert richting Echt. Bij hectometerpaaltje 202,2. En beide richtingen op. En dan heb je ook nog de N274 op hectometerpaaltje 10,1. Beide richtingen op dus. Dus dat zijn de flitsers en het weer in een vogelvlug. Of dat waren de flitsers. We gaan nu naar het weer. Het weer wordt een beetje rond die 14 graden. Even kijken. Oh, dat is van vandaag. Even kijken. Hallo, werk eens mee. Even kijken, morgen wordt het 8 tot 14 graden. Het blijft een beetje regenen, wat motregen staat hier aangegeven. Dus ga niet te veel buiten doen. Doe als je naar buiten gaat lekker een jasje aan. Misschien een parapluutje of een licht regenjasje is altijd wel handig als je met deze dagen naar buiten toe gaat. Dat zou ik even iedereen mee willen geven voor de Wegwiezer. En ik voel me nu eigenlijk wel, als je het zo zegt, voel ik me eigenlijk een beetje wel het mannetje die alles weet. Oftewel, hoe Teddy Swims het ook wel eens heeft gezegd. Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all.

Yes, en natuurlijk de Dire Straits met Sultan of Swings. Altijd een lekker nummertje, lekker nummertje. En natuurlijk lekker om het te swingen, vooral als je hem op de gitaar kan spelen. Natuurlijk, wij gaan lekker verder met ons volgende item.

0: streekgeruchten.
1: Yes, streekgeruchten. Ik heb een paar geruchtjes vanuit de streek. Die staan klaar voor jullie thuis. En dan gaan we beginnen met nummertje 1. Toekomst Stille Wille blijft onzeker. Gemeente wacht landelijke regels af. De toekomst van bungalowpark Stille Wille in Meijel blijft onzeker. Waar burgemeester Bob Vosterman in februari nog stelde dat het park weer een volwaardig recreatiepark moet worden, wil de gemeente voorlopig geen grote stappen zetten tegen permanente bewoning. Eerst worden nieuwe landelijke regels afgewacht. Bewoners pleiten ondertussen voor een woonbestemming. Nou, dat was uit Meijel van de Stille Wille. Dus als je daar woont, dan succes. En gewoon wacht even netjes rustig af. Even kijken. Werkzaamheden aan nieuw leefplein vertraagd door bodemverontreiniging. Oeh, dat klinkt niet goed. De werkzaamheden aan het nieuwe leefplein lopen vertraging op. Tijdens de werkzaamheden is aan de Dorpstraat ter hoogte van huis nummer 50 bodemverontreiniging aangetroffen. Op die plek stond vroeger een benzinepomp. De verontreiniging moet eerst worden aangepakt voordat het project kan verder worden afgerond. Dat wordt nog heel spannend, kijken of dat allemaal opgelost valt te worden. En wat hebben we hier nog staan dan? VV Helden en René Hogers na dit seizoen uit elkaar. Oeh, een echt sappig streekgeruchtje wel, hè? Na afloop van het huidige seizoen scheiden de wegen van VV Helden en hoofdtrainer René Hogers uit Kronenberg. Na 3 seizoenen komt er een einde aan de samenwerking en gaat VV Helden op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2027-2028. Oeh, dat is een spannende. Wie zou dan de volgende trainer gaan worden? Die wordt spannend, hoor. En dan hebben we ook nog deze. Oeh, die vind ik leuk. Opvallend tafereel op Veerpont. Truck met 59,7 miljoen euro vaart mee. Een bijzondere verschijning op donderdagavond op de Veerpont tussen Kessel en Bezel. De grote truck van de Nationale Postcode Loterij met erop het bedrag van 59,7 miljoen euro maakte een oversteek over de Maas. Het opvallende transport trok aandacht, mede doordat de overtocht gefilmd wordt. En dan zie je op de website van Omroep PNM, zie je dan ook een leuk filmpje

ook echt ziet overvaren. Het is inderdaad wel een heel leuk beeld. Zo'n keigrote truck. Ik hou hier wel van zo'n beeld. Dus ik vond dit wel leuke weetjes. En ik ben heel benieuwd naar hoe het gaat aflopen natuurlijk. Met het bungalowpark Stille Wille. En met Helder, met Helder natuurlijk. En ook het Leefplein. Maar we gaan altijd een beetje blijven schieten. We hopen op vallende sterren. Oftewel op Shooting Stars. Dit is Back Raiders met Shooting Stars. Lekker eventjes bangen. Weet je dat retro, hè? Ik hou hier wel van. 2011. Lekker nummertje. En dan komt zo meteen lekker de melodie erin. En dan ben ik dadelijk weer terug.

0: Zijn die scharnieren van jouw laptop kapot? Of waarom is dat ding niet dicht? Dicht, dicht.
1: De vrijdagavondbom. Groeten aan de baas.
2: Yes, de groeten aan de baas. Even kijken. En we hebben natuurlijk een paar dingen opgesteld over het werk. Want werk kan soms behoorlijk vermoeiend of saai zijn. Maar, geloof me dames en heren, er kan veel gebeuren op de werkvloer. Van bizarre tot grappige tot zelfs ongemakkelijke dingen. En soms heb je de dingen niet zelf kunnen bedenken. En ik heb ze ook niet bedacht. Ik heb ze gewoon lekker van het internet af kunnen plukken. En op nummer 1 staat natuurlijk de per ongeluk mail naar iedereen. En het is redelijk vaak gebeurd. Ik hoop alleen heel erg dat het jou nog nooit gebeurd is. Je wilt eventjes gewoon wat stoom afblazen naar een collega. En tegenwoordig is het ook met appjes. Even gewoon een appje eruit sturen. Van goh, hoe vervelend was die vorige klant of hoe vervelend was de manager. En in plaats van naar één collega te sturen, druk je per ongeluk op reply all. En dan weet de hele afdeling wat jij van de manager vond of van de hele meeting die een mail had kunnen zijn. Dus dat is wel dat is wel nummer 1. Videovergaderingsblunders. Dan hebben we natuurlijk de filterramp. Dat je per ongeluk op de foute filter drukt, dat je opeens in ruimte zit te vergaderen. Terwijl je gewoon in een hele belangrijke meeting zit, zit je opeens in de mond van een koe. Kan redelijk ongemakkelijk zijn. Of ook een grote belangrijke met online vergaderen is jezelf vergeten te muten. Als je bijvoorbeeld, weet ik veel, er kan van alles gebeuren. Maar dat je bijvoorbeeld dat je denkt dat je op je mute-knop hebt gedrukt omdat je vrouw binnenkomt en je hebt het over hoe het gisteravond gezellig in bed was. En dan weet opeens die hele meeting, die weet opeens wat jullie gisteravond samen gedaan hebben. Die is natuurlijk ook altijd wel heel gevaarlijk, maar wel leuk als je erbij zit. En dan hebben we ook, wat heet deze ook leuk? De mysterieuze dief in de koelkast. In de kantine verdwijnt er altijd wel iets uit de gezamenlijke koelkast. Soms leidt het tot een beetje hilarische acties. Collega's die passief agressieve post-its op een bakje salade plakken. Zoals, als je dit steelt, hoop ik dat je er diarree van krijgt. Of als je gewoon door hebt dat iemand vaak jouw lunch steelt, doe je gewoon een boterham met weet ik veel, met sambal of met hete pepers of zo, doe je er gewoon tussen. En dan heeft die man of vrouw heeft dan een hartstikke leuke pauze. En dat doet me heel erg denken aan Friends. Daar zit ook zo'n scène in dat iemand dan zijn sandwich opeet en dan wordt hij helemaal boos dat het zijn sandwich is geweest. Op Ross was dat toen altijd. En op een gegeven moment gaat hij passief-agressieve briefjes schrijven dat iedereen in het gebouw bang van hem wordt. Vond ik wel echt een klassieker. En dat waren even 3 leuke dingetjes op het werk. Ik vond ze zelf op zich wel leuk. En dan gaan we even kijken. We gaan even een favorietje van mij er eventjes tussendoor fietsen. Dit is een band die ik ook op Jera On Air heb gezien afgelopen zomer. Een van mijn favoriete festivals altijd. En dit is ook een heel bekend nummer van hun. Dit heet Birthdays. Het is een beetje een folk mix van folk, maar toch wel wat iets steviger gitaren. Hoe ze het zelf zeggen, op de mietige festivals zijn wij de hardste band. Maar op de harde festivals zijn wij de mietige band. Dus een beetje precies daartussenin. Wij gaan luisteren naar de Smith Street Band met het nummertje Birthdays.

0: nice to meet you.
1: Het toppertje van de week.
2: Yes, en voor het toppertje van de week heb ik even een lekker nummertje gekozen. Hij begint lekker rustig, maar ik zal niet te lang erover bezig blijven. Het toppertje van de week is voor vandaag Maroon 5. Met welk nummer kan het ook anders zijn? Sugar. En als ik me niet vergis, is dit nummer waar ze op bruiloft te gaan optreden.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
1: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
0: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
2: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
0: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

opener. Gewoon even lekker rustig die vrijdagavond, want je bent net thuis van werk. En heb je zin om eventjes rustig gewoon niet meteen keihard erin te knallen. Maar gewoon eventjes lekker een beetje rustig, rustig inkomen natuurlijk hier op de vrijdagavond. En waarom ben ik mijn muziek niet mee? Ik had maar zo'n leuk nummertje klaarstaan. Ah, daar staat hij. Maar wat gaan we dit uur allemaal horen? We hebben van allerlei leuke dingen klaarstaan. We hebben een paar rubriekjes weer klaarstaan. Ik wil niet te veel verklappen. Ik wil gewoon nog een beetje warm houden om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren dit uur. Ook omdat ik zelf... Ja, ik ben zelf ook benieuwd wat ik ga doen. Nee, dat is flauw. Nu klinkt alsof het niet is voorbereid. Dat is zeker niet zo. We hebben gewoon lekker... We gaan er een leuk uurtje van maken. Maar ik moet eigenlijk al sinds het vorige uur, moest ik wat. Maar dat kon ik niet echt, daar heb ik nog geen tijd voor gehad in verband met uitzending eigenlijk. Maar deze mannen uit de Achterhoek, die kunnen perfect uitleggen hoe dat gevoel is. Dat je eigenlijk iets moet. Maar ja, zeg maar altijd als jij dat doet, dan gebeuren er dingen. Dan krijgen er mensen lampen in de ogen en weet ik veel wat. We hebben het natuurlijk over de lekker oude klassieken van normaal. Lekker eventjes een beetje ouderwets. Ja, rocken is het niet, een beetje met een bluesje spelen. We gaan luisteren naar Normaal met het nummertje Ik Mos Pissen. Altijd lekker. Normaal, oh, live was het ook zo vet. Dit is Normaal met Ik Mos Pissen.

schreden, handjes in de lucht en de volumeknop op 11. Want als deze naam langskomt, weet je dat je goed zit. Zet je schrap voor pure ongefilterde rock'n'roll. Rechtstreeks uit de oven van de Gibson Records. De legendarische topgitarist met de iconische hoed en krullen is terug. Samen met zijn vaste roedel, de Conspirators. En natuurlijk zijn fenomenale strot van Miles Kennedy. Ze hebben een gloednieuwe parel afgeleverd die meteen inslaat als een bom. Dit is de titelsong van een spiksplinternieuwe album. En hij knalt nog keihard door de speakers. Ben je klaar voor lekker bakken met de gitaren? Dan bereid je voor, want dit is Slash. Samen met Miles Kennedy en de Conspirators met de nieuwste hit uitgebracht op 2 oktober. Laat je horen, dames en heren. Dit is Flying Blind.

Flying Blind van Slash samen met Miles Kennedy. Hij begon natuurlijk een beetje rustig, maar daarna knalde hij echt in als een bom. Echt een lekkere typische Slash en Miles Kennedy met de Conspirators, vind ik wel. Mocht je nou dit vet vinden, ga dan zeker eventjes naar Spotify of naar YouTube en zoek eventjes op Slash en doe dan het album World on Fire. Is echt een ontzettend goed album. Die typische Slash gitaargeluiden, die zitten er weer in. We gaan wel even een stapje terug doen en we gaan even lekker luisteren naar een Nederlandse klassieker.

Ja, dat was Afrika. Is der Massa gut bei Kassa? Die Duitse sprache van heute. Ja, zoals je hoort is mijn Duits onfliek helemaal top. Yes. Even kijken voor de mensen die het willen weten. Dit album komt uit 1983 en was het... kwam van het album Spitalo Fatalo. En een van de vroegere hits van deze band. En dan mag je 3 keer raden welke band het is. Het is een vaste standaard terugkomer bij ons in de radioshow. Het is natuurlijk van de Erste Algemene Verunsicherung. En als je nu zegt, ik weet bij God niet wat dat is, Siem. Dat is van de band van Baba Bankuberval. Die band is dat. Even kijken, en dan heb ik wel een klein dingetje over de tekst en de thematiek van dit nummer. Want de titel is dan Is der Massa gut bei Kassa? Oftewel, ja, Afrika tussen haakjes, Is der Massa gut bei Kassa? Vrij vertaald vanuit het Oostenrijks-Duits. Is de baas eigenlijk, of is de baas rijk? Of heeft de baas zijn kassa goed gevuld? En laat eigenlijk direct zien dat de... Erste Algemene Verunsicherung bekend staat om een beetje maatschappijkritiek met een flinke dosis humor en satire. In het lied wordt op scherpe en ironische wijze gekeken naar kolonialisme, uitbuiting, westerse hebzucht en hoe het vroeger en nu door een gekleurde bril naar andere continenten werd gekeken. En de band zelf was rond de jaren 80 en 90 in de Duitsstalige landen ontzettend populair, zoals Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland. Ja, eigenlijk vooral dankzij hun clowneske optredens, kleurrijke kostuums. En ik heb ook hun afscheids-CD, die heb ik zelf ook gekocht. Die kwam ik een keertje tegen in Venlo in de platenzaak. En die was ook echt heel erg goed. En die komt dan weer wel, want wanneer zijn ze dan gestopt? In 2019. Dus ik ben net, die trein heb ik net gemist. Maar ik hou wel van een beetje die foute Duitse muziek. Dus, en die zullen dus ook vaker op de radio horen. En waar ik ook wel van hou, is af en toe op zijn tijd wel een beetje een beetje popmuziek. Een beetje, ja, hoe zeg je toch... maakt het... Ja, weet je, gewoon ik shake het er maar gewoon af. Het is Taylor Swift, vind ik ook wel leuk. Taylor's versie, hè?

Het is een nice day to start again, a nice day for a white wedding. En waar kennen we dit nummer van? Dit nummer kennen wij natuurlijk van GTA San Andreas. Daar ken ik dit nummertje van. En we gaan even een stapje terug doen, eventjes. We gaan even van links naar rechts vandaag. Want deze artiesten heb ik een keertje live gezien in de Ziggo Dome. Was dat vorig jaar. En dit was zo ontzettend gaaf. Het ging echt van hele mooie akoestische nummers naar een Duitse rave. Echt zo'n rave party met lasers en alles. Natuurlijk heb ik het hier over. Ja, je zult het misschien niet verwachten, maar het gaat over Billie Eilish. Zij was zo ontzettend goed live. Echt, ik heb nog nooit zoiets live gezien. Natuurlijk wel veel tienermeiden omheen, maar dat mag een beetje. Dit was zo ontzettend gaaf, Billie Eilish. My Lucifer is lonely. Met al de good girls go to hell.

Ja, en we krijgen zojuist een verzoekje. En ik kan deze... Ja, kan ik die eigenlijk draaien? Ja, het is toch een verzoekje. Dus ik vind van wel, hij is wel wat aan de lange kant. Maar ik ga er toch niet omheen draaien. We hebben een heel lekker verzoekje gekregen. Maar die gaan we zo meteen draaien. We gaan eerst eventjes luisteren naar Bon Jovi met It's My Life. En daarna horen jullie vanzelf welk verzoekje ik binnen heb gekregen.

Yes, en volgens mij was het wel duidelijk welk het nou het verzoekje was. Het was een lange rit, maar het was natuurlijk wel de moeite waard. En dan wil ik iedereen even zeggen, blijf luisteren. Want zometeen komt Blues Traffic eraan. Zeker iets om ook om lekker te blijven hangen. Maar wij gaan wel lekker eindigen met een lekker nummertje van de scene. Iedereen is van de wereld en de wereld is natuurlijk van iedereen. En dan wil ik iedereen ook bedanken voor het luisteren vandaag. En tot de volgende week met Siem en Sander. En dan

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
1: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
0: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
2: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
0: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

I'm Shuffling. Ja, dat zong die meneertje Danny Bryant natuurlijk. Welkom. Vrijdag 9 oktober. Blues Traffic gaat weer 2 uurtjes leiden om jullie van lekkere bluesmuziek te voorzien. Ik heb van alles bij me. Veel buitenlands werk, veel nieuw werk. Ook een paar oudjes erbij. Lange nummers, korte nummers. Nou ja, van alles wel wat, moet ik zeggen. In elk geval de opener, dat was een welbekende Danny Bryant. Tot voor nu. Komt van de CD Nothing Left Behind, dat die dit jaar uitkwam op Jazz House Records. Ja, dat is de zoveelste CD van Danny Bryant. Eens kijken, een vrij onbekende band, en zo heeft hij zich ook vernoemd, want dat is Mike Griffin, daar heb ik het over. Mike Griffin en The Unknown Blues Band. Die hebben een 1993 een LP of een CD uitgebracht destijds. En die heette Gimme What I Got Coming. En ik heb daar een nummer van uitgezocht. The Blues Will Never Die. En dat hoop ik dat dat ook gaat gebeuren. Of nooit gaat gebeuren, precies hoe je het wil zeggen. In elk geval Mike Griffin met zijn Unknown Blues Band. En dan moeten we hem nu laten horen.

Ja, heel nummertje toch van deze Mike Griffin, een Unknown Blues Band. Die in 93 schrijven we alweer. En, dit volgende nummertje heel lekker. Jumpin' for Joy.

Ja, I feel all right. Dat zei niemand minder dan meneer Jimmy Hall himself. Jumpin' for Joy, dat bleek wel uit dit nummer dat hij er nog wel plezier in had. Komt van de CD of de LP, whatever ook mag zijn. Keeping the Blues Alive. Ja, daar kwam je uit. Ready Now heet de CD. Ja, leuk toch. Jimmy Hall, onlangs maakte hij een flinke fout over hem. Dan ben ik een verspreking. Heb ik bij deze misschien helemaal rechtgezet. Hans, zo kan hij wel weer, denk ik. Ik ga van de ene kant van de plas naar Duitsland. Ja, naar to Germany. Naar meneer Norfried Baum. Die heeft een bandje geformeerd rondom zijn eigen persoontje. En dat heet dan de Bluesbenders. De Bluesbenders. En die hebben een CD uitgebracht. Road Back Home. Pas goed. En bij Blues Traffic natuurlijk. En het titelnummer wat ik uit heb gezocht, dat heet Traffic Jam. En dus dat past ook nog eens heel lekker. Maar nog geen Traffic Jam hier in de studio. Aanstaande zondag misschien wel. Want dan hebben we open dag hier vanaf een uur of 10. Kunt u de nieuwe studio hier in Panningen komen bekijken. Dus ik zou zeggen, als jullie een beetje geïnteresseerd zijn hoe de muziek hier wordt gemaakt, hoe hier de radio- en tv-uitzendingen ineen worden gezet, dan kunt u komende zondag kijken. Hier, studio in Panningen. Graag. Hopen wij u te zien. Wij gaan verder met de Traffic Jam van de Bluesbenders.

De Traffic Jam, een beetje ruige, vuige muziek uit Duitsland van de Bluesbenders. Ja. Een man die we recent het werk zagen in Tegelen was Ben Poel. Hij was er een energieke show neer aan het zetten samen met de Guys Mates. En Ben Poel heeft pas een nieuwe cd uitgebracht en nog wel op het Gypsy Soul Records label. Helemaal mooi toch? De cd heette Midnight Behavior en op één nummer kreeg hij assistentie en van niet en van de minste. Het nummer Runaway Souls, daarin wordt hij bijgestaan door Alice Bailey en Ollie Brown. En zijn dat toch best wel aardige muzikanten als je die zo bij je mag hebben. Dus we laten we gaan maar eens luisteren naar Ben Poel met Runaway Souls van zijn nieuwe cd. Komt-ie.

Ja, dat was niemand minder dan Roger C. Wade met zijn oude trokkers. Uit Duitsland weer. Ja, een ode to Billy Joe komt van de CD Shake It Loose. En die was ook nog niet zo heel lang in de winkels verkrijgbaar. Dus ook een cd'tje van 2026. En dat is de volgende trouwens ook. Dat is Mitch Wood. Hij vertolkt een aantal nummers op zijn piano natuurlijk. Dit nummer is van Jackie Branston. Rocky 88. En de meeste zullen al wel direct denken. Hey, dat oh, ja, was met Ike Turner. Ja, ja. Daar is al wat discussie over geweest. Maar eigenlijk wordt het gezien als het eerste rolnummer, zeg maar. Dus dat kunnen we denk ik toch wel stellen. Mitch Wood van de CD, A Night in New Orleans. En live en solo at a Snug Harbor. Er staan heel wat nummers op. 18, al wel een hoop gesprekjes tussendoor. Maar Shake Water and Roll, Rocket 88. Best wat snelle, vlotte nummers van Mitch Wood.

0: Ja, deze man hoeft natuurlijk geen introductie. En ik denk de CD ook niet. De CD die hem helemaal weer op de voorgrond zette. From the Cradle. Ja, 1994 natuurlijk. Eric Clapton. Ja, goed zo. We blijven even in de States. En, een van de kopmannen die wil die muziek horen uit de States. En die krijgt dat te horen. Luister maar eens.
1: Hi everybody, Donald Trump here, your good friend. Just kidding. When you want to hear the best blues music, you better tune in on this station. These guys on Blues Traffic Radio do a terrific job every Friday night. That's the truth. That's the truth, no doubt. So start your weekend right and tune in on this station, Blues Traffic Radio. Let's make the blues great again.
0: Ja, dat hij daar nog tijd voor heeft om elke vrijdag naar Blues Traffic te luisteren. Ja, mooi toch. Zit er toch nog goed aan die man. Ja, uit Amerika. Nou, blijven we even. Charlie Barrett. Hij heeft een CD gemaakt. Die heeft hij gemaakt in Clarksdale. Heeft hij daar opgenomen. Hij heeft goede connecties met Charlie Musselwhite. Hij maakte al een eerdere CD, maar dit was toch wel zijn doorbraak. Een CD met een lekkere groove. Een swampy beat er een beetje in. En de CD is vernoemd naar een straat in Memphis. In Clarksdale. Issaquena Getaway. En ik kwam uit op het zijn eigen label, een independent label. Dus we gaan kennis maken met Charlie Barrett met het nummer Waiting for the Queen.

0: Ja, Charlie Burwatt, leuk toch? Een lekker nummertje. Ja, goed, het is wel toevertrouwd aan hem, denk ik, als je Charlie Musselwhite achter jou hebt staan. Heel mooi toch? Ja, goed, we gaan met een mooie dame verder. Eens kijken, ze stelt zichzelf voor.
1: Ladies and gentlemen, this is Samantha Martin of Samantha Martin and Delta Sugar, all the way from Toronto, Ontario, Canada, and you're listening to Blues Traffic.
0: Ja, Samantha Martin dus. Ze heeft een nieuwe cd uitgebracht, een live cd, en ik moet zeggen, een meesterwerkje. Ja hoor, Samantha, dat mag wel gezegd worden. My Crown heet het nummer van de cd, A Beautiful Bus. De cd is net uitgekomen, maar de opnames zijn uit 2022. Komt uit op het Gypsy Soul Records label. Lekker nummer. We gaan maar eens luisteren naar mevrouw

Samantha Martin dus. Ja, mooi toch? Ja, ja, prachtige, prachtige deze geworden. Echt een aanrader voor wie van deze stevige muziek houdt. Laatste uurtje, laatste nummer van dit eerste uur. Kevin Mark, She's Gone. Ja, ze is weg. Lefty's Back is een cd die nu op Zappa Productions heeft uitgebracht. En ja, goed, dan gaan we het uurtje mee afsluiten. Daar komt hij. Kevin Mark, She's Gone.

0: Ik zal zeggen, tot zo, na de klok van 9.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom terug bij dat tweede uurtje Blues Traffic. Ja, nog steeds zit Huub hier achter het stuur. En ja, goed, we gaan gewoon verder met muziek van alle kanten van de wereld. Ja, dat mag je wel zeggen. We hebben Canada al gehad met Samantha Martin. We zijn een paar keer in Duitsland geweest, in Engeland geweest. Maar we gaan ook nog wel een paar keer terug, hoor. Want ik heb nu een bandje voorstaan. Carl Ritchie en 706 Union Avenue. Ja, een vreemde naam, zeker. Maar als ik hier zeg dat 706 Union Avenue het huisadres is van de Sun Studios in Memphis, ja, dan krijg je het toch een andere betekenis. En ja, goed, dat nummer hoorden jullie net, hè? Ruby Lipstick, dat was van die band Carl Ritchie, 706 Union Avenue, genoemd naar de straat waar dit beroemde studiootje ligt in Memphis. En ja, goed, net voor de klok draaide ik een is er Queen of Galloway, daar draaide ik een nummer van, en dat is weer een straat in Memphis. Ja, zo is het toch wel leuk. En zo zijn de jazzstudio's ook regelmatig vernoemd in. En het adres van de Chess Studios regelmatig vernoemd in de nummers in de blueswereldje. Ja, zo gezegd, zo gedaan. In elk geval, dit was Carl Ritchie met 706 Union Avenue. Ja, leuk toch? Ja, ze hebben vorig jaar de halve finale in Memphis ook nog bereikt met de internationale Blues Challenge. Ja, we gaan verder. Eens kijken, de Elf Guys Quartet, die hebben een nieuwe single uit. Sneaky Pete heet die. En ja, als je het Vistone label kent, dan ken je ongetwijfeld ook de meneer Richard Rosenblatt, die een van de grote mannen daar in dat wereldje van Vistone. Maar Richard Rosenblatt is ook de frontman van 11 Guys Quartet. Als je het maar weet. Dus we gaan er maar eens gauw naar luisteren en hij zal er blij mee zijn, onze Richard. Sneaky Pete.

Ja, dan kregen jullie toch zomaar twee instrumentaaltjes om mijn oren achter elkaar. Hè? Ja, ja, dat, zo gaat dat. Elf Guys Quartet met in de gelederen Richard Rosenblatt en van het Festone label. Met een nieuwe single Sneaky Pete en aansluitend was het niemand minder dan Thomas Veldman met Manatee Avenue. Ja, daar hebben we alweer een straat die voorbij komt. En dat komt van de CD Manatee County Blues, komt uit op record Jet label 2018 alweer. En Thomas Veldman, ja, die kennen we bij van vele gastoptredens met zijn saxofoon en ook wel eens met de mondharmonica. Dan mocht hij niet altijd met de saxofoon. Eens kijken, we gaan naar Joe Bonamassa. Ja, goed, ik heb al verschillende mensen gesproken over de cd die hij heeft gemaakt ter ere van Roy Gallagher. The Spirit of Rory Live from Cork. Hij kwam uit op het GNR Adventures label. Is net uit, ik ben er in elk geval kapot van. Sommigen zeggen, ja, Joe Bonamassa wel niet. Nou, het is een geweldige gitarist, zonder meer, maar hij gaat toch wel op heilige grond spelen als hij in Cork een optreden gaat doen. Helemaal ter ere van meneer Roy Gallagher himself. En hij heeft de cd opgenomen. Een dubbel AP kun je ook al kopen in de winkel. En ik mocht zeggen, het bevalt mij in elk geval heel erg goed. Dus ik laat jullie nummer horen van Rory, gespeeld dan door Joe Bonamassa. A Million Miles Away. Ik vind het keigoed.

Ja, we horen wel verdiende applaus voor Joe Bonamassa. Het is uitvoering van A Million Miles Away. Ja, goed. Ik kan er alleen maar, ik zou zeggen, maar helden. Ik vind het hartstikke, echt hartstikke sterk gedaan van die man. Ik ga dat doen. Eens kijken, dan zet ik een jingeltje aan. Democratie en MG's, die gaan jullie even op de achtergrond horen. Die heb ik altijd opstaan. Ja, nog hoor je hem een beetje voorzichtig op die achtergrond. Ja, dus Blues Agenda. Vanavond kunnen jullie hier in Pallingen nog ook nog naar Tines heen, want daar speelt Chris Riviera en de Delta Debris, een band uit Engeland. Ik ken ze eerlijk gezegd niet, maar daar kunnen jullie vanavond nog heen. Zoetermeer naar Serrie Schoch, in Almelo naar de Marble Tones. Robert John en de Rack, die spelen in de Bosuil, daar ben ik afgelopen dinsdag naar geweest, naar Dickie Harrell. Geweldig optreden van deze Amerikaanse gitarist. Kitty Dave, Daisy en Lewis spelen in de Pul in Ude. Op 10 oktober, dat is morgen. In de Oude Leeuw, in Nispe, kunnen jullie aan Mississippi Heat. Daar kunnen jullie trouwens dinsdag ook heen in België, als jullie willen. Laat me eens even weten. Ik heb nog wel een plantje voor rijden auto, denk ik zo. In elk geval een hartstikke leuke band die het heel goed gemaakt hebben. Zelf vorig jaar een geweldige CD uitgebracht. Dus houd die in de gaten. Mississippi Heat. In de Gouden Leeuw in Nispe kunnen jullie aan Mississippi Heat. Daar kunnen jullie trouwens dinsdag ook heen in België, als jullie willen. Laat me eens even weten. Ik heb nog wel een plantje voor rijden auto, denk ik zo. In elk geval een hartstikke leuke band die het heel goed gemaakt hebben. Zelf vorig jaar een geweldige CD uitgebracht. Dus houd die in de gaten. Mississippi Heat. Ze komen op verschillende plaatsen in Nederland.

En Johnny Walls met de Uzzemiers in de Gouden Leeuw in Dongen. Het podium met Beest in Goes, Jeffrey Halford in de Hilos. Lucky Came Down to Town in Tilburg. Marijn Bevelander, ja, we kennen hem nog. In Texel, Centrum Den Burg. De Marbletones, die spelen nog een keertje in Maastricht. In Mouton Blanc, de Witte Berg, denk ik toen. Sean Webster in Old Hold Parade, dat is ver weg. Jeffrey Hoffel in de Hilos, volgende week door de week in Diest en in Veldhoven. Guy Davis, die speelt in Groede, in België, in Zeeland natuurlijk. Grollo, daar speelt de nieuwe kolk in Assen, die speelt die band daar. Wembley Woods in Utrecht. Nou, ik kan doorgaan nog heel wat, maar het belangrijkste 7 november. Blues Traffic live natuurlijk. En ik mag ook nog wel zeggen, King die speelt in Bosuil 21 oktober. Ook wel mooi, denk ik. Sex Schulze is weer aan de gang met zijn net zijn gebroken arm. Maar 23 oktober, 24 oktober en 25 oktober, dacht ik, is de bluesroute in Helmond. En ik moet er toch wel uit van zeggen, daar zijn namen bekendgemaakt. Echt, daar ga je wel achterover vallen, want zoveel goede bands komen daar. En ik zou zeggen, zoek het eens even op, want je weet niet waar je heen moet gaan. Dus bekijk het maar eens, Bluesroute Helmond, eind van de maand, met ontzettend, ontzettend veel bands. Maar goed, dat is mooi in allemaal die kroegen daar zijn. Zondag ga ik naar een man uit Cambodja, Bonnie B. Hij speelt bij Bart in de kelder, maar dat is me van selectief groepje mensen. Ja, dat hebben jullie bij gehad. Maar goed, dat ik dat toevallig bij horen mag zijn, dat is al heel wat. Maar ik laat jullie wat horen van Bonnie B., die man uit Cambodja die wel in Zwitserland woont. Maar hij komt met zijn broer. Listen Down Child is het nummer wat komt van zijn CD Love and Blues. Die was van vorig jaar. Dus een kennismaking met deze Bonnie B. We'll be right back.

een kennismaking met Bonnie Wee, Listen Down Child. Ja. Ze werd geboren in Engeland, verhuisde naar Canada en ze overleed daar vorige week, precies een week geleden, op 62-jarige leeftijd. Ik heb het over Sass Jordan. In 1988 startte haar carrière met Tell Somebody en de grote doorbraak die kwam een paar jaar later, in 1992, met de CD Racine, met het mooie nummer Make You a Believer. In 1993 kwam de CD Reds en dat bracht haar een big hit, de grootste die ze had, High Road Easy. Ik mocht ze nog zien in Raalte een paar jaar geleden, 2022, net na de corona. Daar was ze dolblij dat ze weer op mocht treden, want ze had jaren helemaal geen enkel optreden gehad. En ze was eigenlijk compleet buiten beeld geraakt in de muziekwereld. Ze kwam in Raalte op en ze bracht haar een prachtige show. Zeer emotioneel was ze toen. En nu is ze gestorven. Een eerbetoon aan deze mooie dame met mooie muziek. Sass Jordan, Still Got the Blues.

0: Still Got the Blues. Ja, dat hebben we nog steeds. Seth Jordan. Rest in peace. Ik heb er eentje.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Ja, dat is een hele lange. Ik heb al een paar keer op de lijst gehad. Als de CD aangeeft 15 minuten en 2 seconden, dan mag je wel spreken van een lang nummer. Ik heb het over een nummer van Johnny Mastro van de CD Chicken and Waffles. Maakt hij een prachtig nummertje. Blues for Late Summer. Het duurt geen 15 minuten, want het zijn eigenlijk 2 nummers die door een hele lange stilte worden gescheiden. Maar ze staat als 1 nummer eigenlijk genoemd. Blues for Late Summer duurt 9 minuten 23. Dus we gaan maar schoon luisteren naar deze prachtige uitvoering. Blues for Late Summer. Een mooie wereld voorbij. Daarom. Geniet er maar van.

Ja hoor, Mike Sito, Close to You, Outside on the East Side is een nieuwe CD op Gold Coast Records. Dat is allemaal van lekkere, stevige muziek. En we gaan er bijna aan het einde aan. We gaan langzaam beginnen met de laatste twee nummers. En dat is een nummer van James King, Anders Lewin en Sven Zetterberg. I'm a good man.

Ja, we gaan het laatste nummer draaien van het... van deze dag alweer. Hey Man wordt dat van Russ Green. Dat was een zanger, songwriter, mondharmonica man van Chicago. Met vele omzwervingen kwam hij toch weer terug in Chicago. En debuutalbum 2018 was nu vervolgd door de volgende Stone Crazy. En ik stel hem langzaam op en dan komen we dadelijk toch aan het einde van deze show met dit nummer van hem. Hey Man, lekker funky nummer over het harde leven dat we allemaal hebben. Russ Green dus. Ik zou zeggen, prettig weekend. En, maak er een leuk weekend van. En 7 november zet het in. Je gaat Blues Traffic Live. Blues Traffic Live, 7 november. Hier komt hij. Russ Green, Hey Man. Prettig weekend.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
1: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
0: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
2: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
3: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
0: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

start talking. Grab your coat and let's start.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november een 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.